0: Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

Dit is Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam. Die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweer...

0: korpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Met nu.
1: Dit is de dag.
0: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ik zei al, we gaan het hebben over sport, maar dan niet over voetbal. We gaan het hebben over zwemmen, fietsen en hardlopen. En dan als je alles bij elkaar optelt en aftrekt en daar de vermenigvuldiging van maakt, dan kom je uiteindelijk uit bij de sport triathlon. Aankomende zondag, dan is het weer zover. De triathlon van Alphen, voor de 11e keer wordt het gehouden. Ruim 600 triatleten verschijnen aan de start. Nou, volgens mij zelfs meer dan 700. Kunnen we het zo meteen even over hebben in de ochtend. Alle beschikbare startbewijzen zijn inmiddels vergeven. Maar ja, wie organiseert zo'n enorme sportdag nou? Dat is bijvoorbeeld Irma Slingeland. Zij is een van de organisatoren. Irma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de 7e editie alweer. Nee, sorry, de 11e editie alweer van de triathlon. Ja. Hoeveel zin hebben jullie er al in?
2: Ze zijn er helemaal klaar voor. Op dit moment worden de tenten alweer klaargezet op het terrein. Dus alles is in volle gang.
1: Wat kun je vertellen welke route er wordt gewandeld? Of nou ja, gewandeld eigenlijk niet, want mensen moeten echt wel hard lopen. Ze willen als eerst over de finish. Mm-hmm. Gezwommen, maar ook gefietst?
2: Klopt. Er wordt natuurlijk gezwommen in onze Zegerplas. Dat is natuurlijk een supermooi gebied om lekker te zwemmen. Dus daar worden mooie boeien neergelegd, zodat de deelnemers goed kunnen zien hoe ze moeten zwemmen. En dan gaan ze een stuk fietsen in de Alphense Polder richting Aarlanderveen. En dat heeft natuurlijk nog even wat voet in de aard gehad op deze editie. Want in Alphen zijn we natuurlijk druk bezig met wat wegwerkzaamheden.
1: Ja.
2: Dus ook ons parcours moest eigenlijk een beetje op de schop. Want normaal maken wij gebruik van het tunneltje onder de N207. En die ligt natuurlijk, of die is nu, kunnen we nu niet gebruiken. Dus we moeten de N207 voor deze editie zelfs helemaal afsluiten.
1: Oké. Want jullie gaan dan over de N207?
2: Ja, we gaan over de N207.
1: Dus, oh, wel tof,
2: zondagochtend, ja, super gaaf. Maar zondagochtend tussen, inderdaad, nou, volgens mij is het 9 en 12 of zoiets, of 9 en 1, wordt de N207 voor ons afgesloten. Ja.
1: Oké, okay, dus even een paar uurtjes, dan kun je er niet overheen rijden, maar ja, wel over hard lopen. Of wordt het dan fietsen?
2: Fietsen, ja. Want het lopen doen we weer rond de Zegerplas.
1: Dat is dan weer het rondje Zegerplas. Dus
2: ja, klopt.
1: Het is zwemmen in de Zegerplas, eromheen lopen en fietsen over de N207.
2: N11? Nee, niet helemaal de N207. We gaan over de N207 heen en dan gaan we op de terreinweg en die richting, zeg maar, de polder meer in.
1: Oh, op die manier, oké.
2: Okay. De weg, ja, die kant.
1: Ja, ik heb wel een beetje een beeld van de route inmiddels. Maar dat is ook wel een stukje mooi polderlandschap natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Dat is ook waar deelnemers altijd mee terugkomen. En ook ons omroemen is ons leuk parcours. Dus vandaar dat we daar ook niet te veel aan wilden veranderen door die wegwerkzaamheden. Dat we het fietsparcours eigenlijk bijna hetzelfde hebben kunnen houden.
1: Ja.
2: Alleen dan door die afsluiting gaan we er niet onderdoor, maar gaan we er overheen.
1: En daarmee voorkom je ook dat mensen bijvoorbeeld in zo'n trekker gaan zitten om op die manier mee te doen aan de triathlon.
2: Ja, dat is inderdaad voor ons altijd een leuke om dat tegen te gaan. Ja.
1: Ik zei net, ruim 600 triatleten doen er mee. Maar volgens mij doen er meer dan 600 mee.
2: Ja, 700. Zeker iets meer dan 700. Ja, klopt. Ja.
1: Nu is de inschrijving helemaal vol. Hoe kan het nou zo zijn dat de triathlon van Alphen zo populair is?
2: Het is een van de laatste in het seizoen. Dus het is altijd voor heel veel mensen een leuke afsluiter. Het is een omgeving, wat ik net al zei, het is een hele mooie of een hele leuke route om zowel te zwemmen, te fietsen als te lopen. Dat horen van heel veel mensen terug. En waar het natuurlijk ook vaak wel om gaat, is hoe duur is een triathlon? En onze triathlon is eigenlijk relatief goedkoop ten opzichte van andere triathlons.
1: Oké, okay. En doen jullie dat dan expres? Of is dat gewoon omdat het met alle sponsoren en dat soort dingen makkelijker te organiseren is?
2: Een combinatie. We proberen het de kosten laag te houden. Dit jaar zijn we omhoog gegaan omdat we die afsluiting van de N207 moeten bekostigen.
1: Ja.
2: Maar we proberen ook de kosten zo laag mogelijk te houden om eigenlijk ook voor iedereen toegankelijk te zijn. Ook voor de mensen die als eerste een triathlon willen doen. Als je gelijk een heel hoog bedrag neerlegt, ja, dan denk je er toch nog even 2 keer over na of je het wel gaat doen. En is het betaalbaar, dan ga je toch voor de eerste keer denken, oh, het lijkt me toch wel leuk om een keer te gaan doen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder een gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. De inzittenden raakten niet gewond. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Dan het weer, veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat al een file op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen afrit Brielen en de Suurhoofdbrug, 6 kilometer. Dat komt natuurlijk door die scheuren in de weg. Twee rijstroken zijn nog steeds dicht en verkeer moet via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Laten we het hebben over voetbal. Hadden we het net natuurlijk ook over. Maar het wereldje achter het voetbal, daar gebeurt ook het een en ander. Want bij Alphense Boys is een nieuw dagelijks bestuur aangetreden. Ronald Hendricks is de nieuwe voorzitter. En hij stapt in op een bijzonder moment. In 2030 bestaat de club 100 jaar. In welke koers wil hij met de boys gaan varen? Ronald hangt aan de telefoon. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Kun je jezelf even voorstellen voor de personen die jou nog niet kennen? Wie is Ronald Hendricks precies?
2: Wie is Ronald Hendricks? Ronald woont ruim 40 jaar in Alphen aan de Rijn. Is getrouwd met een Alkmaarse die eigenlijk sinds haar jonge jeugdjaren al in Alphen woont. Onze kinderen zijn hier opgegroeid. Werkzaam in het onderwijs als interim bestuurder, interim directeur. Zie heel veel in het land en werk op dit moment onder andere in een opdracht hier in Alphen aan de Rijn voor de Prisma van Schoop Scholengroep. En ben aardig vergroeid met Alphen aan de Rijn. Dat heeft alles te maken met mijn schoonvader die hier ooit in de hele vroege jaren jeugdvoorzitter is geweest. En mijn kinderen zijn gaan voetballen bij Alphense Boys. En ik heb vervolgens van alles binnen de boys gedaan. En recentelijk toegetreden tot het dagelijks bestuur.
1: Ja, zo is het inderdaad. Als voorzitter. Nu heb je een heel druk programma. Heb je nog wel tijd om voorzitter te zijn?
2: We hebben onze taken heel goed verdeeld. Ja. En we zijn ook heel snel tot het inzicht gekomen dat je samen vereniging moet zijn. Dat betekent dat we heel veel mensen aan het mobiliseren zijn om of zitting te nemen in commissies. Dan wel hand- en spandiensten te verrichten in kortstondige taakjes, opdrachtjes enzovoort. En we zoeken uiteraard, maar dat geldt voor heel veel verenigingen, dus ook voor Alphense Boys, nog wel een uitbreiding in bestuur.
1: Ja, want je doet het niet alleen, zeg je al. Er zijn meerdere mensen zijn er aangetreden, althans in het nieuwe dagelijkse bestuur. Wie zit er onder andere in?
2: Wilfred de Rooij en Albert Kalkhoven. We zijn gedrieën zijn we gestart als dagelijks bestuur. Dus we hebben de taken voorzitter, secretaris, penningmeester netjes verdeeld. En wij houden, ik wil niet zeggen elk uur, maar toch wel gemiddeld 5 tot 6 keer per dag contact met elkaar om voortgang en ontwikkelingen met elkaar te bespreken. En dat doen we ook structureel in de vorm van overlegmomenten. Dus we hebben vanavond ook weer een sessie met elkaar om even te kijken van wat hebben we nu gedaan, waar staan we nu en wat hebben we nog te doen.
1: Ja, flink veel tijd wat je er toch nog per dag kwijt aan bent.
2: Het wisselt. Ik ben ook heel eerlijk, hè. Ik bedoel, werk gaat altijd voor, het gezin gaat voor. En dan is Alphense Boys, komt dan wel op 3. Maar als het nodig is, staat de boys uiteraard op 1.
1: Ja, precies. Ja, vandaar dat je ook nu even tijd hebt om met ons te praten natuurlijk. Want,
2: zeker.
1: Dat hoort natuurlijk ook bij het voorzitterschap. Je zei al, je kleinkinderen die hebben bij Alphense Boys gevoetbald. Of voetballen misschien zelfs nog steeds bij de boys. Wat is verder jouw band dan met Alphense Boys?
2: Weet je, als je kinderen voetballen, dan word je vanzelf heel snel leider. En dan word je assistent scheidsrechter. En dan moet je gaan fluiten. En dan kom je in jeugdcommissies. En dan ga je het sportweekend organiseren. Dan word je voorzitter van de klachtenvertrouwenscommissie. Dan word je bestuurslid. Dus ja, weet je, eigenlijk zie je dat als je eenmaal een beetje vergroeid raakt met de club, dat ze je ook steeds makkelijker weten te vinden voor allerlei hand- en spandiensten. Ja. En zo ook nu.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saai.

0: wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
3: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
3: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
3: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
3: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
3: Vacature@studioalve.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De Ochtendshow.
9: Hele goedemorgen. 7:02. We gaan zo beginnen aan de dinsdagochtendshow. Hier is het nieuws.
10: Door Albegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
11: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
10: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
12: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
10: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, Amon, goedemorgen. Sorry, daar ben je. Ja, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
9: Het is een beetje raar opstaan deze ochtend. Richard Harreman heeft zich verslapen, dus die komt later deze kant op. Daarom hebben we ook geen nieuws uit de regio. Ook wil de computer nog niet helemaal aangaan, dus het is allemaal een beetje gedoe. Maar als het goed is kunnen we zo wel gaan beginnen aan de dinsdagochtendshow. Ja, de altijd lastige dinsdag wordt vaak gezegd. En dat is het dan ook. Vandaar dus even geen nieuws voor nu. Zometeen dan krijg je dat uiteraard van ons te goed. Maar we gaan er wel wat van maken, toch Amon?
13: Zeker.
9: En wij niet alleen hoor, want Ries komt deze kant op. Maar goed, we hebben daar in ieder geval nu even mee te dealen. Even kijken, als het goed is, zou dit knopje nu wel moeten gaan werken. Ik wil in ieder geval de verkeersinformatie van de ANWB vertellen. Want er zijn op dit moment 2 files te melden. Waaronder de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Er staat 4 kilometer en de vertraging is 4 minuten. De ander is ook de A20, maar dan de andere kant op. Tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 3 kilometer en je vertraging bedraagt 3 minuten. Doe ik ook nog een updateje van het spoor. Ik actualiseer hem en zie dat er geen rode lijntjes staan in de regio. Oftewel, het rijdt lekker door in de regio. En dat betekent dat we kunnen gaan beginnen aan de dinsdagochtendshow. Nou, we hebben er zin in.
14: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen.
15: Wat ga je doen?
14: Ik ga op de radio!
15: De radio?
14: De radio!
16: Nou. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: minuten over 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Dinsdag 22 september 2026 vandaag. Ja, Amon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is nog eens een keer anders wakker worden, hè? Dat je dan hier ineens zit en dat je dan, nou, je staat buiten te wachten en denkt van, waar is iedereen? En ja, dat eigenlijk de helft van het team zich heeft verslapen.
1: Ja, nou.
0: Maar goed, we zijn er, we zijn binnen en we zijn begonnen met de ochtendshow. Dat is altijd lekker. Ik heb een vraag aan jou, want het is vandaag een bijzondere dag, Amon.
1: Is dat zo?
0: Ja. Drink jij koffie?
1: Nee, ik drink nog geen koffie.
0: Nog geen koffie? Dus je bent wel van plan om ooit eens koffie te gaan drinken? Of ben je het eigenlijk helemaal niet van plan?
1: Nee, komt wel een keer.
0: Komt wel een keer. Waarom drink je het nu niet?
1: Ja, eigenlijk heb ik gewoon nooit echt de intentie gehad om het te drinken.
0: Je hebt het nog niet nodig op jouw jonge leeftijd?
1: Nee,
0: wil je het zeggen?
1: Precies. Ja.
0: Maar je drinkt ook geen energiedrankjes of dat soort zaken? Of dat wel?
1: Nee.
0: Nee. Oh, dat is wel goed. Want sommige, vooral jongeren, die drinken dan bijvoorbeeld, nou, ook ouder hoor, drinken dan energiedrankjes, terwijl ze dan geen koffie drinken.
1: Ja.
0: En ook heel veel andersom, hè? Dat ze wel koffie drinken en geen energiedrankjes. Nou ja, wat daar precies beter is, dat durf ik niet te zeggen. Maar het verhaal is wel dat energiedrankjes is gewoon niet goed voor je. Koffie ook niet hoor. Als je 5 espresso's achter elkaar drinkt, gaat het ook niet goed met je. Dan kan je ook het ziekenhuis gaan bellen, zeg maar. Maar energiedrankjes trek je dus ook niet.
1: Nee.
0: Hey, maar wat goed. Wat drink jij dan? Ja, de gekke vraag eigenlijk. Wat drink je dan 's ochtends? Drink je dan thee, water?
1: Gewoon water.
0: Oh, water.
1: Ja.
0: Dat merk ik wel. Maar ik weet niet hoe dat bij jou in de klas is. Want jij zit op de middelbare school nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Je bent 16 jaar?
1: Ja, dat klopt.
0: Drinken er heel veel kinderen bij jou uit de klas al koffie of energiedrankjes 's ochtends?
1: Ja, ik vraag nooit, drink jij koffie of zo?
0: Maar het valt niet op, zeg maar, dat er iemand met koffie in de klas zit.
1: Nee.
0: Behalve
1: nee,
0: de docent.
1: Valt eigenlijk niet op. Ja, nee. Ja, de docent, ja, ja. Maar.
0: Ja, je ruikt altijd sowieso die koffiegeur en dat is dan van de docent.
1: Ja,
0: ja.
1: Zeker.
0: Nee, het valt me wel op, zeg maar, de stagiaires die hier zijn geweest. En dat zijn dan veelal de jongeren tussen de 16 en 20 jaar. Ja. Die beginnen meestal gewoon met water, 's ochtends. En dat was zeker in mijn tijdperk, lang geleden inmiddels, was dat sowieso niet het geval dat mensen met water begonnen. Het was echt altijd wel die frisdrankjes of de. Nou ja, sommigen die dronken wel al koffie. En sommigen die dronken dan thee of helemaal niks. Dat gebeurde ook nog wel eens.
1: Oh, ja. Ja, dat kan ook, hè.
0: Maar de ommekeer dat er zeg maar veel water wordt gedronken 's ochtends door jongeren, ik vind het wel een goede zaak. Maar waar ik op doelde was dat eigenlijk, ja, vandaag is het Nationale Koffiedag.
1: Oh.
0: Dus van harte gefeliciteerd, Amon.
1: Dankjewel.
0: Ik weet niet wat je eraan hebt, maar het is wel wat het is vandaag. Drink je veel koffie? Dat is natuurlijk wel een momentje om even bij.
1: Zet nog een bakje erbij.
0: Nee, zet nog een bakje erbij. Maar het is ook een momentje om weer even met je collega's bij je te gaan praten, natuurlijk. Want je werkt dan niet, Amon. Je zit dan nu even op een kantoor, hè? Dat is wel een soort van begin van je werkende leven. Maar het is meestal zo, zeker bij grote bedrijven, dat zo'n koffiemomentje is en even lekker omdat je dan van je plek af kan gaan. Omdat je continu op je bureau of achter je bureau zit. Maar ook om even met je collega's van andere afdelingen te praten die je dan continu niet ziet. Omdat je bent toch aan het werk. Je zit een beetje in je eigen bubbel en vooral in de bubbel van je eigen afdeling. En dan kom je ze ineens tegen en dan kan je even het gesprek met elkaar aangaan. Ik bedoel, zeker op een maandag is het altijd lekker om over het sportweekend te beginnen, maar over voetbal te beginnen, dat soort zaken.
1: Ja, precies.
0: Heb je dat nou op school ook?
1: En wij hebben gewoon pauze.
0: Ja, het is niet dat je van tevoren even met elkaar komt op het schoolplein of ergens op de gangen van school om even met elkaar bij te praten, dat niet?
1: Nee, dat niet. Ja, misschien voor het eerste uur bijvoorbeeld, voordat we als eerste les hebben, maar nee, tussen lessen door niet per se.
0: En dat is niet een speciale plek, zoals bijvoorbeeld op kantoor een koffieapparaat?
1: Ja, nee, eigenlijk niet. Nee, de aula gewoon.
0: Ja, gewoon de aula. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, het is ook meestal wel een verzamelplek om uiteindelijk dan maar weer naar de gang en het lokaal te gaan. En hebben jullie er zin in? Nee. Nou ja, eigenlijk praten jullie überhaupt wel 's ochtends met elkaar? Dat was in mijn tijdperk bijna niet, hoor. Dat was echt, hey, heb je er zin in? Nee. Ben je moe? Ja. Heb je al geleerd? Nee.
1: Die herken ik ook wel een beetje.
0: Oh, dat herken je nog steeds, ja. En ja, wat dat betreft is er niks veranderd, dus op de middelbare school zo te horen.
1: Nee, niet zoveel.
0: Wat leuk, man. Goed om te horen ook dat er niet zoveel verandert op zo'n middelbare school. Ja, soms kan het alleen maar ten goede gaan. Hè, van nou ja, in ieder geval dat kinderen beter opletten. Maar soms, ja, sommige dingen moeten gewoon niet veranderen. Dat hoort gewoon bij de middelbare schooltijd wat mij betreft. Dus dit is daar wel één van.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Maar dus geen koffie. Nou ja, vandaag dus wel Nationale Koffiedag. Dus drink je koffie. Van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. Ga vooral het gesprek aan, hè, want daarvoor is het ook ingesteld. Om toch even weer dat momentje met elkaar te hebben. Om met elkaar dat gesprek aan te gaan. En gewoon even een soort van momentje van bezinning. Want je hebt tegenwoordig op die theezakjes heb je, allerlei van die vragen. Weet je wel. Ja, wat is nou zo'n spreuk waarvan jij zegt... Nou, dat is even goed om aan de luisteraar mee te geven vandaag.
1: Ja.
0: Kijk, Dijs van der Dussen die zou hebben gezegd, maak er wat van.
1: Nou, ik ben het wel met hem mee. Nee.
0: Jij ben je met hem mee? Ja, dat kan natuurlijk.
1: Nou, ik zou zeggen, als je vaak koffie drinkt, dan is dit wel een dag om eens een keer een ander bakje te zetten.
0: Oh,
1: probeer eens wat anders uit.
0: Oh, dus jij zegt eigenlijk, ja, Nationale Koffiedag, allemaal leuk en aardig, maar probeer eens een keer wat anders dan koffie.
1: Ja, nee, ander soort bakje.
0: Ander soort bakkie?
1: Ja.
0: Oh, dus waar je normaal gesproken koffie verkeert of een espressootje drinkt... doe je nu een cappuccino of een Americano of zo. Een cortado kan natuurlijk ook.
1: Daag jezelf uit.
0: Daag jezelf... Doe eens even wat anders dan dat je normaal gewend bent, zeg Abel.
1: Ja,
0: oh, precies. Ik ben het wel met je eens. Ik vind het een hele goeie vandaag. Zeker tijdens een Nationale Koffiedag zoals het vandaag is. Dus drink je normaal gesproken een espressootje... begin eens een keer met de koffie verkeerd. En begin je met de koffie verkeerd, drink een keer een cappuccino. Zoiets. Ja.
1: Nou, helemaal mee eens.
0: Ik vind het hartstikke mooi. Het leuke is ook nog wel even om mee te geven. Het is geen internationale koffiedag vandaag. Want dat is internationaal gezien 1 oktober. In Nederland vieren we dat op 22 september.
1: Ah.
0: Waarom? Dat moet je mij niet vragen. Maar ik kon het wel even aan je meegeven. Omdat ik dat zojuist heb gelezen.
1: Ja.
0: Bij deze alvast van harte. En drink een keer wat anders. Even uit je comfortzone is ook wel een keer goed. Misschien kan je dat ook wel doen als je op dit moment voor je kledingkast staat en denkt... Nou, wat moet ik nou eens aan vandaag? Het weerbericht. Kan ik je een beetje bij helpen? Op veel plaatsen is het bewolkt. Droog wel. Lokaal valt er een beetje op motregen. En in Zeeland schijnt soms zo nu en dan de zon. Het wordt 20 tot 21 graden vandaag. Ja, in het noordoosten wordt het een graad of 18. In de periode van morgenmiddag... Tot en met donderdagmiddag is het tijdelijk wisselvallig. Maar later in de week stijgt de kans dan op dat mooie nazomerweer wat we hebben beloofd. Ik zat vanmorgen het weerbericht te lezen. Toen dacht ik ook, hebben we dat mooie nazomerweer hebben we beloofd aan alles en iedereen. En dan komt het niet uit.
1: Ja.
0: Maar bij deze maak je geen zorgen. De komende dagen even wat wisselvalliger. Maar uiteindelijk, aankomend weekend, dan wordt het heerlijk. Dus je kunt er alvast naar uitkijken.
1: Zeker.
0: Met dus een lekker bakje koffie vandaag. En de ochtendshow aan tot 10 uur.

0: Jij wordt een moeilijke dag vandaag. Krijg een hele dikke kus van ons. En dan komt het allemaal goed. En we wensen je natuurlijk hartelijk koffiedag vandaag. Want dat is het dinsdag 22 september 2026. De ochtendshow op Studio Alphen Kagen Brazem. You are the Pink en Blow Me One Last Kiss. Ook Robbie Neville. Is niet broer van een van de gebroeders Neville vanuit het voetballen, weet je wel. Die bekende voetballers vanuit Engeland. Volgens mij speelde de een bij Manchester United en bij de ander Everton of zo. Newcastle United, ik weet niet meer. Maar het is Robbie Neville en C'est la vie. Nou, laten we dat als motto aanhouden vandaag. En dat wens je wel allemaal toe natuurlijk. Zeg, dinsdag. Altijd lastige dinsdag voor Richard Harreman vandaag. Heeft zich verslapen, dus die komt deze kant op. Het is even afwachten of dat hij het op tijd haalt allemaal. Maar anders dan krijg je zo meteen het nieuws van Amon. Dat hebben we zojuist geregeld, ja. Dus dat gaat helemaal goed komen. Laten we eerst nog even kijken naar ander nieuws. Want ja, wat staat er deze ochtend in de krant?
1: Wat staat er in de krant?
0: Ja, Amon, jij hebt nieuws over...
2: Ik heb nieuws over het kabouterbos hier in Alphen.
0: Alweer.
2: Ja, het is alweer vernield.
0: Ja.
2: Het is al de derde keer. Bij het opruimen van het kabouterbos kwamen de mensen die het op gingen ruimen. Dus 3 kruiwagens vol met scherven tegen. Ja, het is zelfs zo ver gegaan dat de initiatiefnemer van het kabouterbos nu zichzelf afvraagt of het nog wel kan doorgaan.
0: Ja, het is niet meer nu de vraag van gaan we het opnieuw opbouwen? Want ja, dat was bij de tweede keer wel het geval.
2: Ja.
0: Ondanks al het verdriet en dat iedereen er kapot van is. Al die vrijwilligers die dag in dag uit zich bezighouden om het allemaal netjes te houden daar. Om die kaboutertjes weer een beetje bij te stoffen.
2: Ja.
0: Om ervoor te zorgen. Ja, het is gewoon een leuk initiatief ook voor de kinderen. Daarvoor is het allemaal opgebouwd.
2: Ja.
0: En dan is er misschien een groep van die halve zolen die het gewoon verpesten voor alles en iedereen. Ja, we wilden vorige keer ook reactie halen bij een van de initiatiefnemers. Maar die zei ook, ik wil gewoon niet reageren. Ik ben zo emotioneel. Ik wil het niet. Ik kan het niet. We moeten ermee stoppen. Althans, dat was een beetje het verhaal. Uiteindelijk hebben ze toch wat mensen bij elkaar weten te vinden. Die ervoor hebben gezorgd om het kabouterbos voor een derde keer opnieuw op te bouwen.
2: Ja.
0: Maar het is toch wel erg sneu nieuws dat je toch denkt, ergens in een bos in Alphen aan de Rijn was ooit in een ver verleden een kabouterbos. Met allemaal vriendjes bij elkaar. En zorgde voor veel plezier.
2: Ja.
0: Voor lachjes op de gezichten van kinderen. Maar een halve zol zorgde ervoor dat het kabouterbos verdween. En nooit meer terugkwam. Nou ja, daar lijkt het nu op.
2: Vervelende race.
0: De mens is wat dat betreft een vervelende reus voor de kabouters.
2: Ja.
0: Maar dit is natuurlijk een beetje voor de gekkigheid hoe we dit nu vertellen. Tenminste, hoe ik het nu vertel. Maar het is gewoon te sneu voor woorden. Laten we het daarbij houden. Echt, ik heb er gewoon geen woorden voor bijna. Ik zou bijna willen spreken met de woorden van...
3: Plopper de plopper de plop!
0: Ja, nou, je hoort het al, hij is hartstikke boos.
2: Ja. Maar,
0: wat moeten we nog doen? Ik zou bijna niet meer...

0: leren dat we dit in Alphen niet kunnen of zo?
1: Ja, daar lijkt het wel op, ja.
2: Dit nog!
0: Ja. Nou, we hopen in ieder geval dat alle vrijwilligers... In ieder geval de moed weer even bij elkaar kunnen rapen om bij elkaar te kunnen zitten. Ja, we gaan het wel horen wat er gaat gebeuren. Maar ben jij of ken jij iemand die zich hiermee bezighoudt? Alsjeblieft, kap er gewoon mee. Dit slaat gewoon helemaal nergens op, joh. Mafkees. De derde keer, hè. Ik bedoel, ja. één keer, dat is vernieling. Tweede keer, dat is kattenkwaad. Eerste keer is kattenkwaad, tweede keer is vernieling. En derde keer, dat is gewoon opzet.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, misschien de eerste en tweede keer ook al natuurlijk. Zeg, ander nieuws dan, laten we het daarover hebben. Want over de ruimte gesproken, ja, niet de ruimte dan in het Kabouterbos, maar wel andere ruimte. De gemiddelde inwoner van Alphen, die heeft bijna 3 vierkante meter meer woonruimte dan 10 jaar geleden.
1: Meer?
0: Meer, ja.
1: Zo.
0: Ja, ze hebben er ineens wat extra ruimte bij gekregen. Nou ja, Kage Brazem, is daar ook een cijfer van bekend. Daar is bekend dat ruim 1 vierkante meter meer gemiddeld per inwoner aan woonruimte is te zien. Je kunt er thuis niet zomaar een extra kamer bij tekenen natuurlijk. Maar ja, het is wel het geval dat er dus extra woonruimte is. En dat heeft vaak te maken met dat de huizen groter werden in de afgelopen jaren. Ja. Of dat huizen zijn verbouwd in plaats van dat ze een ander huis hebben gekocht.
1: Ja, precies, ja.
0: De woningmarkt is natuurlijk heel krap op dit moment. En dan denken mensen, nou, dan blijf ik wel wonen waar ik woon. En dan probeer ik het aan te bouwen waar het kan. Nou ja, daardoor krijg je er een aantal vierkante meters bij. En dat is altijd lekker, een beetje extra woonruimte. Want dan kun je nog meer zooi kwijt.
1: Ja, precies.
0: Heb jij thuis veel zooi staan?
1: Nou, het valt wel mee.
0: Valt het mee?
1: Voor mij dan.
0: Voor jou valt het mee? En voor je ouders? Ten opzichte van jouw spullen?
1: Nou, die hebben wel dingen staan. Dus ik denk van, wat moet je daar eigenlijk mee?
0: Maar... Ja, oké, dat zijn hun eigen spullen. Maar hoe kijken ze tegen jouw spullen aan? Kijken zij daar net zo tegenaan als jij? Van, het valt wel mee?
1: Ja, nou, ik denk dat ze het niet zo erg vinden. Want er zijn ook redelijk wat spullen die ik heb, waarvan ik zelf ook wel het idee heb dat ik het gewoon weg ga doen of zo.
0: Oké, dus je doet wel één keer in de zoveel tijd even zo'n ronde van, ik gooi alles weg.
1: Ja.
0: Oh, dat is wel lekker.
1: Ik even door mijn kastjes en zo.
0: Een beetje ontspullen.
1: Ja, nou ja, ik heb best veel dingen liggen. En dat kan dan gewoon weg, weet je.
0: Ja.
1: Zijn dingen die ik gewoon sinds de vorige opruimronde heb neergelegd en nooit meer wat aangeraakt. Ja, dat gaat gewoon weg dan.
0: Doe je dat wel één keer in de zoveel tijd? Even gewoon zo'n doorlopen door al je spullen en dan een lijstje maken of een stapeltje maken van dit gaat weg, dit niet?
1: Ja, nou, meestal als het van mijn moeder moet, maar...
0: je krijgt wel de opdracht. Dat komt niet vanuit jezelf.
1: Nee,
0: dat... verwacht ik ook niet van een 16-jarige, hoor. Daar niet van, maar... Het is af en toe wel lekker om even door je spullen heen te gaan.
1: Jawel, dan denk je er nou ook van... het is wel goed eigenlijk zo, maar...
0: En op zich ook wel lekker, want dan heb je ook meer ruimte over. Hoef je niet aan te bouwen of iets dergelijks.
1: Ja, precies. Dan hoef ik geen extra slaapkamer erbij te bouwen.
0: Ja, of een opruimen, of slaghok of wat dan ook. Hoor je ook heel vaak, hè, dat mensen dat huren. Goed, tot slot nog de Paradijslaan in Alphen aan de Rijn. Dat is bij de Bonifatiuskerk daar. Er komt een tweede waterbuffer. We hebben er al eentje, die ligt onder het Rijnplein. Ja. Maar een tweede, die komt daar dus. Wat doet een waterbuffer nou precies? Nou, die bewaart dan water voor bomen en planten in het centrum. De werkzaamheden zijn gisteren begonnen. En duren naar verwachting zo'n 3 maanden. Dus voorlopig loop je daar even in het zand.
1: Ja.
0: Ja.
1: dat is lekker.
0: Ja, goed wel voor de natuur, hè? Want uiteindelijk gaat het daarom.
1: Het is top, eigenlijk.
0: Alles wordt helemaal volgebouwd natuurlijk. En we moeten ook een beetje lief zijn voor de natuur. Dus een waterbuffer moet er wel bij helpen.
1: Ja,
0: dat is over die bomentekst, hè, waar ik het gisteren over heb gehad.
1: Ja.
0: Om die bomen uit te lezen hoe ze zich voelen. Om te kijken, moet je ze bijvoeden of water geven, dat soort zaken.
1: Ja.
0: Dus, prima. Bij de Bonifatiuskerk daar in de buurt dus. Okay. De Paradijslaan, tweede waterbuffer in Alphen. Nou, dat wat betreft het nieuws van nu. Zometeen natuurlijk nog meer nieuws. Nieuws uit de regio. Die krijg je dan als het goed is van Amon. En ook het nieuws uit de wereld hoor je zometeen. Eerst nog even muziek. Van Omi. Niet Omi van Opie, zeg maar. Oma en opa. Maar Omi de artiest.
1: Ja.
0: En er wat mensen mee zich meegenomen.
1: Ja.
0: Met van die pomponnetjes. En dat zijn dan van die cheerleaders. Ja, heel goed.

0: Dan gaan ze weer in rijen achter elkaar. De cheerleaders samen met Omi in de ochtendshow. Ook Jean, Felix Jean hoorde hier. Het is de hoogste tijd om naar het nieuws te gaan. Het nieuws uit de wereld. Je hoort de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf achter ChatGPT een dodelijke schietpartij had kunnen voorkomen. Daarbij schoot een vrouw 8 mensen dood en daarna zichzelf. Ze bereidde haar plan voor met behulp van ChatGPT. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden bleven ongedeerd. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna €1 miljoen opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Het weer veel bewolking, in het noorden kans op wat regen en het wordt 17 tot 21 graden.
0: Ja, en tot zover het nieuws uit de wereld. Krijgen we het nieuws uit de regio en daarvoor hebben we Amon. Amon, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Zwammerdam ontstond onrust over een vergunning om de galmgaten van de Dorpskerk af te sluiten. Inwoners vreesden dat daardoor de kerkklokken niet meer te horen zouden zijn. Maar dat blijkt niet het geval. De gemeente Alphen aan de Rijn wil vogelwerend gaas voor de openingen plaatsen vanwege de overlast en schade door vogels. Voor vleermuizen blijft een aparte opening beschikbaar. De klokken blijven gewoon hoorbaar. De Boskoopse braderie heeft afgelopen weekend veel bezoekers getrokken. In het centrum stonden kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en er waren optredens. Foodtrucks en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers konden onder meer spelletjes doen en marshmallows roosteren. De braderie bestaat inmiddels al ruim 40 jaar en de organisatie kijkt alvast vooruit naar de 50ste editie, waarvoor nog groter wordt uitgepakt. EMM 21 heeft de eerste competitiewedstrijd in de tweede klasse met ruime cijfers gewonnen. De Veenders versloegen Kagia met 5-1 en staan daardoor direct bovenaan. De wedstrijd werd vanwege de herinrichting van het sportpark en de Veense feestweek gespeeld bij Kagia. EMM stond bij rust al met 4-0 voor, dankzij 2 doelpunten van Roy Wenink en de treffers van Stijn Rietbroek. Luc Bakker bepaalde de eindstand. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Amanda.

dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment staan er zo'n 7 meldingen in de regio, althans die zijn te vinden. Wel een flinke vertraging al, 101 minuten in totaal. Je krijgt van mij de langste, die duren dan 5 minuten of langer. De A4, Den Haag richting Amsterdam, is daar één van. Tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet staat 7 kilometer. Die vertraging is daar 8 minuten. 8 minuten vertraging heb je ook op de A4, maar dan Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade, daar staat 4 kilometer. Dan, ja, dat is een flinke en die zorgt ook voor de meeste vertraging. Meer dan een uur sta je vast op de A12 Den Haag richting Utrecht. Want tussen Geelwijk en de Meern is een ongeluk gebeurd. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn er dicht en daarom dus meer dan een uur vertraging. En dat over 14 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer. Je vertraging is 8 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer 5 minuten. En tot slot ook oponthoud op de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnstatenwoude en de aansluiting met de A4, 3 kilometer. En je vertraging bedraagt 6 minuten. Ja, kijken we ook nog even naar het spoor natuurlijk. Want daar is misschien ook nog wat over te vermelden. Ik refresh hem en dan zie ik geen lijntjes hier staan. Oftewel, het rijdt lekker allemaal door. En dat betekent dat wij door kunnen met de ochtend.

0: Marshmallow en Halsey, Be Kind in de ochtendshow. I Can Dance van Genesis hoorde hier. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jongens.
0: Zo, je hebt de weg naar de studio weten te vinden.
1: Ja.
0: Dat is fijn. Ja, je liet me net zien wat ook de reden was van het verslapen vandaag.
1: Ja.
0: En dat is iets waar ik ook vaker mee te maken heb. Dat is namelijk iPhone. Je hebt een iPhone namelijk.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft wel een wekker af laten gaan, maar die heeft geen geluid laten horen.
1: Precies dat, inderdaad. Hij staat nog lekker, stond hij nog te ringelen net, toen ik je liet zien.
0: Ja.
1: Ik ben er niet van wakker geworden, mijn vrouw is er niet van wakker geworden, maar hij doet gewoon echt helemaal niks.
0: Nee, het doet niks. Ik heb het de laatste tijd ook heel vaak. Mega irritant is dat.
1: Ja, ik heb ook net een hele rot nacht achter de rug, weet je. Ik kon haast niet slapen, ik had heel veel moeite, had ik. Ik zat om 2:30 vanochtend zat ik nog beneden. Toen maar weer even wat gedronken.
0: Half drie, ja, dan word je ook niet wakker natuurlijk. Überhaupt van geluid, maar als het geen geluid maakt, ja, dan houdt het sowieso op.
1: Nee, dat is het hele punt. Ja. Ik snap echt helemaal niks van. Ik heb het nog nooit meegemaakt.
0: Maar goed, welkom op je werk, Ries.
1: Ja, dankjewel.
0: Het is Nationale Koffiedag vandaag, dus neem het ervan.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Nou, heel goed. Laten we het hebben over belangrijkere zaken. Want Forum voor Democratie in Alphen aan de Rijn, die maakt zich zorgen. En dat doen ze over de veiligheid in Alphen. Onder andere door overlast in winkelcentrum De Herenhof. Maar ook maakt de partij zich zorgen over onvoldoende verlichting bij de Zegerplas. En morgen dan dient de fractie hierover vragen in tijdens de raadsvergadering in Alphen. En wat speelt er dan precies? Wat moet de gemeente doen? Aan de telefoon hebben we fractievoorzitter van Forum voor Democratie, Claudia Arnoldus. Goedemorgen, Claudia.
2: Goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Ja, Claudia, overlast in winkelcentrum De Herenhof. Daar is het een en ander om te doen. Wat is er aan de hand?
0: We zijn benaderd door een inwoner die al langere tijd overlast ervaart in De Herenhof. En die heeft daar herhaaldelijk melding van gemaakt. Die is uiteindelijk bij ons op de lijn gekomen, omdat hij het gevoel heeft dat er niet veel met de melding wordt gedaan. Dus wij hebben naar hem geluisterd, we hebben beeldmateriaal bekeken. Echt probeert duidelijkheid te krijgen over wat er speelt en wie waarvoor verantwoordelijk is.
1: Ja, en
0: dus in eerste instantie heb ik de griffie benaderd, hè?
1: Ja.
0: Om te kijken wat de burgemeester hiervan zou vinden. Want uiteindelijk is de openbare orde het portefeuille van de burgemeester. En op advies van de griffie hebben we daar artikel 40 vragen over gesteld.
1: Ja, en die worden dan morgen worden ze in ieder geval ingediend officieel en dan hopelijk ook besproken. Wat is er op die beelden te zien? Want jullie hebben dan beelden bekeken. Wat voor overlast is er te merken in het winkelcentrum?
0: Nou, vooral dat er veel fietsen, maar ook fatbikes door winkelend publiek rijden.
1: Ja.
0: Dat mensen worden aangesproken door jongeren op fatbikes. En wij trekken vooraf geen conclusies. Wij willen vooral weten wat er bekend is en vooral wat er gedaan kan worden om die overlast terug te dringen.
1: Ja, we merken wel vaker, hè, overlast door nou ja, de fatbikers. Dat is een grote zorg in Nederland überhaupt. Merken we in het centrum ook. Maar goed, ik kan me ook zomaar voorstellen dat het in het winkelcentrum De Herenhof, dat het daar ook voor overlast zorgt. Mensen worden daar dan aangesproken. Ja, je kunt op die beelden natuurlijk niet horen wat er dan precies gezegd wordt. Zijn daar wel meldingen van gemaakt, dat je weet?
0: Ja, volgens de melder zijn er inderdaad verschillende meldingen gemaakt. En die worden tot nu toe niet opgepakt. En dat is de reden dat hij bij ons op de lijn kwam en dat wij hebben besloten om daar vragen over te stellen.
1: Ja, krijgt die persoon die dan de melding heeft gemaakt ook een reden waarom er niks mee gedaan wordt? Of is dat gewoon dat, ja, het ligt dan bij de politie en je hoort er niks meer van?
0: Nee, dat ligt dan bij de gemeente.
1: Bij de gemeente is een melding gemaakt?
0: Ja.
1: Ja, precies. Oké, dus dan, nou ja, goed, dan hoop je daarmee eigenlijk met die vragen die je morgen gaat stellen alsnog de aandacht daarvoor te krijgen.
0: Ja, die vragen die zijn al gesteld, hoor. Dat zijn schriftelijke artikel 40 vragen, dus die zijn al ingediend.
1: Ja, maar dat moet wel nog beantwoord worden dan.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, en dat gebeurt dan morgen toch?
0: Nee hoor, wij hebben het college dan een week of zes de tijd voor.
1: Oh, week of zes. Dus het kan nog best wel duren voordat er antwoord op is of er onderzoek naar gedaan wordt dan.
0: Ja, dat zou inderdaad kunnen.
1: Ja.
0: Maar het ligt er in ieder geval wel. Dus we hopen voor de melder in ieder geval.
1: Oh, ik merk net dat Claudia Arnoldus is weggevallen. We gaan even proberen haar om haar opnieuw te bellen. Eens even kijken hoor, want we willen natuurlijk wel haar volledige antwoord kunnen horen. Ik ga er even opnieuw bellen. Even kijken of we er gaan horen.

0: Hallo, dit is de voicemail van Claudia.
1: Oh jee, we krijgen de voicemail van Claudia nu. Ik ga het nog één keertje proberen en anders proberen we haar later deze ochtend nog een keertje te bellen. Want we willen natuurlijk nogmaals haar hele verhaal horen in zover. Even kijken hoor. Moet ik even een telefoonnummer intoetsen. Oh, dit is zo onhandig. Even kijken, telefoonnummer. Ja. Gaan we het nog een keer proberen. Geeft ze ook wel last van de iPhone-crisis op dit moment, Ries?
2: Zou het zijn.
1: Ja.
0: Met Claudia?
1: Ja, Claudia, daar ben je weer. Gelukkig.
0: Ja,
1: krijg je weer te pakken.
0: Het was ineens helemaal stil.
1: Ja, bij ons ook. En we willen natuurlijk wel het verhaal aanhoren. Dus dat is onhandig als we elkaar dan niet horen. Maar ik heb je weer aan de telefoon. Dat is fijn. Laten we het gesprek verder voortzetten. Want ik wilde ook even vragen. Kijk, er is natuurlijk een melding gedaan vanuit de bewoners daar. Een bewoner heeft in ieder geval de melding gedaan. Dat is dan bij de gemeente terechtgekomen. Daar is uiteindelijk niks op gedaan tot nu toe. Jij hebt die artikel 40 vraag gesteld. Dat kan een week of 6 duren voordat daar ook antwoord op komt. Dat is dus niet morgen in de raadsvergadering al meteen besproken en

0: naar de ondernemers daar. En die erkennen de overlast. Dus in zoverre is daar, er is wel veel zeggenschap over. En ook veel, dat het met elkaar gedragen wordt, zeg maar, de melding. Dus in zoverre klopt het verhaal ook.
1: Ja.
0: Dus we hopen dat er dan ook uiteindelijk wat aan gedaan gaat worden. Wat zou er gedaan kunnen worden volgens jou, Claudia? Moeten er meer boa's rondlopen? Wat kunnen we er tegen doen?
1: Nou, niet per definitie. Ja. Ik denk wel dat het goed is om te kijken naar wel of niet een fietsverbod. Want ik heb op die filmpjes gezien dat die fietsers echt door winkelend publiek rijden.
0: Ja.
1: Ja, en dat, ja, kijk, de oplossingen gaan wij niet aandragen.
0: Nee, precies.
1: Dat moet vanuit de gemeente komen en of vanuit de politie, dat weten we niet. Maar wat wij belangrijk vonden, is juist om als een inwoner herhaaldelijke melding maakt van een probleem, dat we daar dan ook wel iets mee doen.
0: Ja, oké. Niet alleen maar de melding aan zich, maar ook gewoon dat er überhaupt melding wordt gedaan en dat er dan ook naar geluisterd wordt.
1: Ja.
0: Ja, precies. Nu is er ook andere zorgen, Claudia. En dat is dan de zorgen rondom de Zegerplas. Want het gaat over de veiligheid en de verlichting daar. Hè? Daar hebben jullie ook vragen over gesteld. Wat is daar aan de hand?
1: Nou, dat kan ik heel goed uitleggen. Mijn dochter was bij dat festival, het zomerspektakel.
0: Ja.
1: En ik kon haar op een bepaald moment niet meer bereiken. Dus uiteindelijk zijn we daar zelf heen gereden. En om heel eerlijk te zijn, ik was nog nooit niet eerder bij het zomerspektakel geweest. Maar wat wij hebben ervaren op dat moment is dat we echt een heel stuk vanaf de parkeerplaats in het totale donker hebben gelopen richting dat festivalterrein.
0: Ja.
1: En dat vond ik echt wel heel. Dus hij was echt tweeledig en er was geen bereik meer. En het was daar echt zo verschrikkelijk donker. En met al die kinderen die daar lopen. En niet alleen kinderen, hè, ook gewoon volwassenen en ouderen.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen dacht ik, nou, dit is echt. Als je het over onveiligheid hebt, dan vond ik dat wel echt een heel groot voorbeeld.
0: Ja.
1: En ik heb natuurlijk ook de reacties gezien op social media. Dat je niet overal verlichting moet hebben en voor dieren, maar uiteindelijk is het wel zo dat het veiligheidsgevoel ontzettend belangrijk is.
0: En dat is natuurlijk een discussie überhaupt al in Nederland over de veiligheid. Ja, dan helpt verlichting daar natuurlijk wel bij.
1: Ja, en ik begrijp wel dat hè, sommige delen ook, daar hoeft dan niet per se verlichting te zijn.
0: Nee.
1: Maar als er een keuze wordt gemaakt om een festival te organiseren op een prachtige plek, hoor, overigens. Maar dat er geen verlichting is van en naar het terrein, dat vind ik dan wel zorgelijk.
0: En gaat het dan om zijn algemeniteit? Oftewel, daar moet altijd verlichting zijn. Of eigenlijk alleen maar op het moment dat er inderdaad van die festivals zijn, zodat het in ieder geval wat veiliger oogt voor de jongeren. Want ik kan begrijpen dat jij als ouder zijnde, ja, je maag draait om. Wat je kan bedenken wat er eventueel zou kunnen gebeuren.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk niet, hè, er fietsen ook kinderen naar school toe. Je moet daar natuurlijk wel gewoon op een fatsoenlijke manier, een veilige manier, doorheen kunnen lopen door dat gebied. Dus wat mij betreft, hè, het hoeft geen landingsbaan te zijn. Maar als er verlichting is,
0: ja,
1: dan zou het wat mij betreft al verholpen zijn, het probleem.
0: Ja. En ja, daar, dat is, kijk, in zoverre draag je dan nu, hè, een voorbeeld aan. Van, er kan meer lantaarnpalen worden geplaatst of in ieder geval aan worden gezet. Want soms staan ze er wel, maar staan ze niet aan. Hè, dat is vaak ook wel eens een keuze. Maar ja, hier gaan jullie dan natuurlijk ook niet over. Je kunt wel voorbeelden aandragen, neem ik aan.
1: Dat klopt. En dat hebben we ook gedaan.
0: Ja. En dit duurt dan ook 6 weken, neem ik aan, voordat daar antwoord op komt. Ja, oké.
1: Maar die vragen zijn al eerder gesteld.
0: Ja?
1: Dus daar verwacht ik binnenkort wel een reactie op.
0: Oké, dus dat gaat iets sneller dan de vragen over de Herenhof. Maar goed, beide vragen, beide situaties zijn natuurlijk vrij goed om daar aandacht voor te vragen. Dat doen jullie dan ook vanuit Forum voor Democratie. En hopen dat daar ook een duidend antwoord op komt, waardoor de veiligheid in Alphen aan de Rijn weer wat beter wordt en ook wat meer wordt gegarandeerd. Want daar gaan we natuurlijk met z'n allen voor.
1: Precies.
0: Zo is het. Claudia Arnoldus, dank je wel voor je toelichting. En we gaan het allemaal horen. Binnen 6 weken in ieder geval. Hopelijk antwoord over de overlast in winkelcentrum Derenhof.

0: hopelijk iets sneller dan over de veiligheid rondom de tegenstijger daar. En andere plekken ook waar het minder verlicht is.
1: Precies.
0: Goed zo. Dankjewel. Ja. Werk ze vandaag en een mooie dag.
1: Ja, vanzelfde.
0: Dankjewel. Claudia Arnoldus van de Forum voor Democratie. Ochtendshow, Studio LVK, Gebrazem. Het is 5 minuten voor 8, zometeen. Ja, muziek. Ella Langley, Choosing Texas. Just

0: Choosing Technics. Het is altijd lastige dinsdag vandaag. Je merkt het aan alles en de verbinding die wegvalt en dat soort zaken. Maar goed, we zijn er gelukkig met de ochtendshow. Hopelijk ook weer terug op Studio Karel Brazem. Mocht je de hele tijd naar stilte hebben geluisterd. Want er waren wat onderhoud aan het netwerk, hè, werd er...
1: PM-probleempjes, ja.
0: Ja, oké.
1: Het werd even opnieuw opgestart, een paar keer blijkbaar. Dus, maar goed, we zijn er weer. Nou.
0: Hallo en welkom. Bij de ochtendshow Studio van Karel Brazem, dus hopelijk ook zometeen het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten zo? Ja,
1: ik hoorde het net al jullie al zeggen, weer vernieling in het Kabouterbos.
0: Ja, potverdikke me. Ik word er boos over.
1: Ja, nee, dat zijn er wat met jou veel meer.
0: Ja, met mij veel meer. En ik begreep gisteren, ja, Kevin van Arnhem is oud-medewerker van Studio Alphen. Ja. En die had ik gisteren even op de app, spraken met elkaar. En toen liet hij een bericht zien van een... iemand die had een bericht namelijk over... Vroeger had je toch een partij voor de kabouters? De kabouterpartij?
1: Weet ik niet meer.
0: Nou, en dat is opgezocht.

0: Dat was een Nederlandse ludieke en ecologische protestbeweging en politieke partij die in 1970 ontstond uit de eerdere Provo-beweging. Doelen en oprichting. De beweging werd opgericht door onder meer Roel van Duin en richtte zich tegen consumentisme, woningnood en milieuvervuiling. Nou, in zoverre klopt dit ook wel, want we moeten en nieuwe kabouters aanschaffen. En de woningnood voor de kabouters is vrij hoog, want die hebben geen woning meer op dit moment. En ja, de milieuvervuiling gaat natuurlijk om de scherven die geen geluk brengen in dit geval. Toen riep Van Arnhem, waar is de kabouterpartij gebleven? Toen zei ik, weet je, als jij hem nou even nieuw leven inblaast, kabouter Wesley, ik sluit aan. Dus doe mee, zeg maar. En toen zei hij, klinkt als een plan, dus ik ben benieuwd of hij het op gaat richten.
1: De kabouterpartij weer terug.
0: De kabouterpartij met kabouter Wesley aan het roer. En hopelijk doet kabouter Plot mee. Ja. tot zover de gein. Maar het serieuze nieuws komt eraan. Dat zometeen ook het nieuws uit de wereld. Oftewel het nieuws van 9 uur. Van 8 uur. Het is echt... Ga even koffie drinken, jongens.
2: Ik ben niet eens met problemen.
0: Nee.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
5: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De Ochtendshow.
0: Hele goede morgen. De dinsdagochtendshow, Studio van Kagebrazem. 8:04. Tijd voor het nieuws. Joort NOS.
11: Dooral Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
12: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
11: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
13: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
11: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Hij zit er hoor, Richard Arman, en hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Ruim 1000 basisschoolleerlingen in Alphen aan de Rijn hebben gisteren een record gevestigd met de 10 at 10 challenge. Om 10 uur bewogen de kinderen allemaal tegelijk 10 minuten lang, onder meer met bewegingen van boksen, touwtjes springen, zwemmen en basketballen. Ook Olympisch 3x3 basketballer Arvin Slachter deed mee. De recordpoging is dus geslaagd. Met de challenge willen Alphen Vitaal en Team NL Kids kinderen enthousiast maken om dagelijks meer te bewegen. Voor de derde keer in minder dan 2 maanden...

0: zijn er vernielingen aangebracht aan het Kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Kabouters, huisjes en andere spullen werden al eerder twee keer vernield. Zo. Na een inzamelingsactie van inwoners was het bos opnieuw ingericht, maar maandag ging het dus weer mis. Vrijwilligers hebben de schade inmiddels opgeruimd. Wie achter de vernielingen zit, is nog steeds niet bekend. VV Wouwbrug is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de vierde klasse B. In en tegen Zwammerdam werd het 5-2. Bas Siebert en Chris Verhoeven verscoorden namens Wouwbrugge, maar het krachtsverschil bleek te groot. Door de nederlaag staat Wouwbrugge na de eerste wedstrijd op de 12e plaats. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Jesse Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is flink druk hoor op de wegen. Er staan 9 files in de regio. In totaal bijna 150 minuten. Heeft te maken met een aantal zaken, waaronder een eerder ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Roelevarensveen en Schiphol staat op dit moment 13 kilometer. De vertraging is daar bijna 70 minuten. De weg is inmiddels wel weer vrij, dus naar verwachting zal die file gaan afnemen. Dan een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Hoge Made. Staat 6 kilometer, vertraging is 8 minuten. De rechte rijstrook is afgesloten. En dan de A12 Den Haag richting Utrecht, ook door een ongeluk daar. De weg is inmiddels weer vrij, maar heb je een vertraging van meer dan een half uur. Tussen Gouda en Nieuwebrug is dat. Er staat op dit moment 10 kilometer. Ja, dat loopt allemaal een beetje vast en daardoor loopt het ook vast op de N11 Leiden richting Bodegraven. Want tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 staat 2 kilometer. En daar doe je wel 20 minuten langer over. Ja, succes in de file. Moeten we ook mensen succes wensen als ze met de trein gaan, Ries?
0: Nee, alles rijdt lekker door daar, dus alles gaat volgens schema.
1: Dat is lekker. Gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen.
3: Start je dag met Wesley Hoek.
4: Goedemorgen.
5: Good morning.
6: Dit is de Ochtendshow.

0: Goedemorgen, zonder zorgen, helemaal naar de kloten. Thank you very much. Ja.
1: Ja, ze hebben een leuke avond gisteren gehad, hoor, geloof ik. Dua Lipa samen met haar zus Rina. Zijn ze weer op pad geweest met z'n tweeën. En natuurlijk nogal wat vriendinnen erbij. Dus gezellige vriendinnenavond met z'n allen. Love Again hoorde je in de ochtendshow. Dua Lipa ook daarvoor de Doobie Brothers en The Doctor. Hopelijk hoef je hem vandaag niet te zien. Het is altijd fijn als je de dokter even kan laten voor wat het is natuurlijk. Hè? Je kan heel veel afspraken hebben met vriendinnen of met vrienden. Maar met de dokter, dat is vaak geen goed teken. Geen goed teken is ook als je op dit moment staat te stuiteren. Want dan heb je te veel koffie op. Ja, heb je wel gehouden aan koffiedag vandaag? Want ja, het is de vierde dinsdag van september. De derde dinsdag van september is natuurlijk Prinsjesdag. En de vierde dinsdag is dat er heel veel koffie nodig is. Ja, ik weet niet of ze het politiek hebben gemaakt. Maar het is in ieder geval een nationale koffiedag vandaag. Dus neem het ervan. Ja, Abel die had een hele goede tip deze ochtend. Want wat zei je deze ochtend, Abel?
2: Ik zei... Probeer eens wat anders. Probeer eens een ander bakje koffie te zetten dan dat je normaal zet.
1: Ja, ja. Dus Amon zegt van, geen koffie verkeerd. Als je dat normaal gesproken drinkt, maar doe een keer een cappuccinootje of zo. Ja. Of een gewone koffie is ook een keer lekker.
3: Of een espresso, als je echt even wakker wil worden.
1: Ja, die kan jij heel goed nemen, geloof ik. Verder, vandaag in het nieuws. Over de koffie gesproken dan, gaan we naar de gevangenis. Daar wordt ook wel veel koffie gedronken door de gevangenisbewaarders natuurlijk. Een topambtenaar drinkt ook veel koffie, maar die oppert ook om gedetineerden vaker overdag naar hun werk te laten gaan. Het idee moet helpen tegen het tekort aan gevangeniscellen, waar we natuurlijk ook mee te maken hebben in dit land. En verder ook, de politie kijkt intussen vaker van bovenaf mee. Via het verkeer, of naar het verkeer. En dat doen ze dan via de lucht. Door middel van drones. Want na een proef in Amsterdam kunnen drones ook elders in Nederland worden ingezet om overtredingen te zien. Ja, verder ga je met de trein tussen Gouden en Alphen. Vanaf 12 oktober mag je fiets tijdelijk niet mee tijdens de spits. Er wordt namelijk gewerkt aan de spoorbrug tussen Bodegraven en Alphen. Dus dan moet je even een ander fietsplan regelen. Of ik weet niet of ze zo op voorraad zijn, maar zo'n fiets huren op het station.
3: Oh ja.
1: Om dat nou met duizenden forensen te gaan doen, dat is ook zo wat.
3: Nee. Nee.
1: Zeg, Amon, wat heb jij nog in het nieuws, in het kort?
2: Ik heb nog een artikel over de nieuwe eurobriefjes.
1: Oh ja.
2: Ja, want meer dan 9 miljoen mensen hebben gestemd over het onderwerp van de nieuwe biljetten. En de Europese enquête sloot gisteravond. De Europese Centrale Bank kiest naar verwachting eind dit jaar het ontwerp.
1: Ja, we krijgen een nieuwe eurobiljet, Ries.
2: Ja.
1: Het is inmiddels ook al 26 jaar geleden dat de eerste eurobiljetten uit de printer rolden, zeg maar. Dus ze zijn weer toe aan nieuwe ontwerpen.
2: Ja, is voor vernieuwing.
1: Ja, ik had het in eerste instantie helemaal gemist. Ik las dit vanmorgen inderdaad. En toen dacht ik ineens, oh ja, wacht even, je had erop kunnen stemmen. Maar goed, dat kan nu niet meer, want de stemronden zijn gesloten. Dus in zoverre... kun je er niks meer mee en moeten we het gewoon afwachten met wat er uiteindelijk gekozen gaat worden.
2: Ja, je had volgens mij eentje met vogels en een met bekende personen. Zo.
1: Oh ja, bekende personen. Ik weet niet wie erop zou moeten staan. Nou, misschien wel de burgemeester van Kagen-Brazum, want die hebben we aan de lijn.
4: Politiek.
5: Het is tijd voor een
4: politiek plaatje.
1: Astrid Heijsenbolt, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Zou u op een eurobiljet willen staan?
6: Nou, ik hoorde jullie. Ik heb in ieder geval een koffietje gepakt.
1: Ja, ook dat is goed.
6: Ja, geen alternatieve koffie. Dus nee. Ik heb gewoon mijn eigen bakkie.
1: Wat drinkt u normaal?
6: Eigenlijk gewoon zwarte koffie.
1: Gewoon zwarte koffie, niks erin verder?
6: Nee.
1: Okay.
6: Nee, helemaal zwart. Dus het zou best interessant zijn om een keer wat anders te drinken vandaag op koffiedag. Dus dat ga ik straks nog wel even doen.
1: Oké, nou meteen goed gehouden aan de tip van Amon straks dan. Toch heel even die vraag. Zou u op een eurobiljet willen staan?
6: Als ik heel eerlijk ben, nee. Daar heb ik eigenlijk geen behoefte aan. Nee. ik denk dat je heel vereerd bent als je erop staat. Maar persoonlijk niet die ambitie.
1: Nee, precies. En laten we het dan over belangrijkere zaken hebben. En dat is natuurlijk de feestweek afgelopen week in Roelofarensveen. Heel belangrijk onderwerp, want het was heel gezellig weer daar. De Bloemencorso natuurlijk afgelopen zaterdag, een van de hoogtepunten van de week. Die ook live te zien was op Studio Kagen-Brazum voor het eerst. Heeft u een leuke feestweek gehad?
6: Ja, super. Ja, het is allemaal heel goed verlopen. En ja, het gaat natuurlijk de hele week door. Met het sluitstuk dan met de corso en natuurlijk ook de kermis. Ja. Maar ja, nee, het is echt een goede week geweest. En er hebben veel mensen zich voor ingezet. Ik vond het ook heel mooi inderdaad dat jullie het uitgezonden hebben. Dat de familie van ver weg is dan ook mee kan kijken. Ja. Dus het was echt een goede week, ja.
1: Verder is alles onder goede omstandigheden verlopen, neem ik aan.
6: Ja. Kijk, het zijn altijd wat kleine incidenten. Maar de hulpdiensten en de mensen die betrokken zijn voor de veiligheid op de straat hebben eigenlijk gezegd dat het een relatief rustig en gezellig feest is geweest. Dus ja. Dat betekent dat het goed is gegaan. Ja,
1: er gebeuren natuurlijk altijd wel wat dingen, maar niet noemenswaardig. Dat je denkt van dat is altijd zo mooi.

0: mooie politieterm, hè, van de onder goede omstandigheden verlopen. Of, hoe zei u dat nou net?
1: Ja, relatief rustig.
0: Relatief rustig,
1: dan
0: inderdaad.
1: Ja. En dat relatief is natuurlijk dan, oké, wat bedoelen we met relatief? Maar het gaat eruit inderdaad, het zijn geen noemenswaarde grote incidenten geweest. Ja. Anders hadden jullie dat zeker ook, denk ik, wel in de pers opgepakt.
0: Uiteraard,
1: maar
0: ja.
1: Dus ja, en er is altijd, zullen we maar zeggen, met drank in de man gebeuren er wel eens dingen. Maar dat is allemaal of in gesprek of ja, met door de politie allemaal wel goed in goede banen geleid.
0: Nou, fijn. Dan kunnen we dat weer voor dit jaar afsluiten. Ja, volgend jaar dan natuurlijk opnieuw een feestweek. Maar deze hebben we dan nu even gehad. En met het koffietje gaan we dan weer aan het werk. De raadsvergadering is gisteravond dan ook weer geweest. Dat is de eerste na het zomerreces. Zeg ik dat goed?
1: Nou ja, in principe de eerste officiële weer. Er is een ingelaste geweest.
0: Okay.
1: Op woensdag 2 september. Dat had te maken met een raadsvoorstel. Dat bleek van de zomer dat dat nog langs de raad moest. En dat had spoed. Dus dat ging over het verstrekken aan een lening aan de EMM.
0: Ja.
1: Over het sportpadontwikkeling. Maar dat was alleen maar dat onderwerp. Dus dit is weer echt de echte, zeg maar.
0: Voor het EGI zijn jullie aan de slag. Andere was ook voor het EGI, maar nu echt met de grote raad dan in zover. Wat was volgens u het belangrijkste besluit voor de inwoners van Kagen-Brasum gisteravond?
1: Nou ja, ik denk dat er zat eigenlijk één groot bespreekstuk op. En dat was de ontwikkeling over Herenweg 119.
0: Ja.
1: Daar lag een plan voor om daar 10 woningen te realiseren. Dat is in Rijnsaterwoude. Het college heeft daar een vergunning voor geleend en heeft eigenlijk aan de raad gevraagd om daar ook positief op te adviseren. En dat heet dan een BOPA. Dat noemen ze dan een buitenplantse omgevingsactiviteit. Daar moet de raad dan op adviseren. De raad heeft daar unaniem negatief op geadviseerd. Dus die heeft eigenlijk gezegd, met een bepaalde motivering, gezegd van, wij kunnen hier niet positief op adviseren. Dus die vragen eigenlijk aan het college om de vergunning in te trekken. Dus dat was best wel er is natuurlijk van tevoren al veel over gesproken.
0: Ja.
1: In een andere vergadering, maar dat was best een belangrijk punt. Ja.
0: Wat is de doorslag geweest om toch negatief te adviseren?
1: Ja, uiteindelijk gaat daar de raad over, hè. Maar in hoofdlijnen ging het toch ook over het parkeren. Het is een nieuwe ontwikkeling. In het verleden hebben daar ook andere functies geweest. Er is een hotel geweest, er is een keer een restaurant geweest. En vanuit het verleden zijn daar eigenlijk parkeerplaatsen toeberekend aan die functies. En in de vergunning is gezegd, nou, die parkeerplekken mag je dan ook toerekenen aan een nieuwe functie, dus aan de woningen. En eigenlijk zei de omgeving en daarmee ook de raad, ja, maar in de werkelijke situatie staan er eigenlijk veel meer parkeerdruk. Dus zouden er meer parkeerplaatsen bijgebouwd moeten worden. En daar hebben zij een motivering voor opgesteld. En de raad is uiteindelijk de hoogste orgaan, dus die beslist in deze.
0: Ja, en dat betekent dus dat het plan in zoverre niet door kan gaan, neem ik aan. Of kan de initiatiefnemer terug naar de tekentafel en hem opnieuw indienen?
1: Ja, dat laatste is eigenlijk het geval. Dat werd ook gevraagd aan het college om vooral snel met de initiatiefnemer, die heeft daar natuurlijk ook een pand. Hij was zelf ook aanwezig om snel te kijken van, dan er zaten ook sociale huurwoningen in. Nou, die zijn ook niet onbelangrijk voor onze inwoners. Om te kijken, kan je zo snel mogelijk met een aangepast plan komen. Waarbij sociale huur nog altijd wel wenselijk is, ook vanuit de raad.
0: Ja,
1: terug naar de tekentafel eigenlijk, ja.
0: En met elkaar in gesprek natuurlijk, om te kijken of dat er toch nog iets mogelijk is. De Herenweg 119 in Rijnsaterwoude gaat het dan om. Wat waren volgens u nog meer belangrijke onderwerpen?
1: Nou, we hebben is er nog een motie ingediend, vreemd, aan de orde van de dag, de Koep Moren. En dat ging over, die motie is uiteindelijk weer teruggetrokken. Dat ging over het stopzetten van het OER-traject A4 en 11. En dat zal ik even toelichten. Daar ligt een oriënterend onderzoek om langs 1 hectare, langs de infrastructuur, om daar een zonnepanelen neer te zetten in een weiland.
0: Ja.
1: En daar is discussie over in de raad of dat wenselijk is op een

0: agrarisch gebied. Het is nog een stadium van een onderzoek wat nog loopt. En daar is eigenlijk wel wat verdeeldheid over. Er was dus de motie riep om het helemaal stop te zetten. Het is een onderzoek. Anderen waren daar in deze fase wat huiverig voor. Dus is uiteindelijk besloten, en dan schorsen we ook eventjes, hebben ze besloten om de motie in te trekken. En die komt dan de volgende keer weer terug.
1: Oké. Dat wordt ook weer terug naar de tekentafel, denk ik dan.
0: Ja, en verder waren er een heleboel hamerstukken. Maar ja, hamerstukken die bespreken we eigenlijk niet meer. Nee. En dat zijn besluiten waarvan men eigenlijk zegt in de voorfase, nou, daar zijn we het wel mee eens. Dus er zat eigenlijk één groot, wat ik zei, bespreekstuk op.
1: Ja, toch heel even terug naar die motie. Want volgens de indieners sluit een eerder aangenomen amendement grootschalig zonneweiders op landbouwgrond uit. Is daar dan ook die discussie over ontstaan?
0: Ja, nou, de discussie ging ook, wat is nou de definitie van grootschalig en kleinschalig? Daar ging het eigenlijk ook over. En daar zijn verschillende meningen over tijdens zo'n raadsgesprek. En uiteindelijk moet je daar wel met elkaar een ei over leggen. Wat versta je dan onder grootschalig? En daar kunnen verschillende beelden over zijn. Ja. Dus daar ging de discussie inderdaad over. Wat is grootschalig en is 1 hectare dan grootschalig of niet? Dus het gaat een beetje om de definitie van grootschalig, ja.
1: En betekent het terugtrekken van de motie? Ja, terug naar de tekentafel wat betreft de motie dan in ieder geval. Maar betekent dat ook terug naar de tekentafel voor de concrete plannen rondom beslissen van de locaties?
0: Nee, in principe is dat ook nog een heel prematuur onderzoeksfase. Hè? Okay. Dus er is helemaal nog niks besloten. Nee, het proces gaat gewoon door. En deze motie is ook nog niet zeker, hè, dat die aangenomen wordt. Ze hebben alleen gezegd, ja, hij werd echt gisteren pas ingediend. En dan zeggen partijen over, ja, we willen daar ook eventjes over nadenken. Ja. Dus ze hebben eigenlijk als raad met elkaar gezet in de volgende commissievergadering gaan we het inhoudelijk met elkaar over hebben, ook met het college. En dan kan die daarna richting de raad. Dus eigenlijk is er gewoon wat tijd afgesproken om het echt goed met elkaar te hebben. Bijvoorbeeld ook over zo'n definitie. Wat is nou grootschalig?
1: Ja, en daarnaast, het onderzoek gaat gewoon door. Dat betekent niet dat alles zo in gang wordt gezet, maar het wel nog steeds onderzoek plaatsvindt.
0: Precies, ja, precies, exact, ja.
1: Nou, wel mooie discussieonderwerpen dan weer gisteravond. Dat zijn er dan 2 en verder veel hamerstukken. Maar goed, de hamerstukken, ja, zoals u al zegt, daar gaat de hamer op. Dat wordt in stemmingen gebracht. En als het positief is of negatief is, klap erop of geen klap erop. En dan is het voorbij. Maar ja, wel 2 punten waar ook wel goed is dat er over na wordt gedacht. Van mij
0: uit. Zeker. Ja. Zeker. En misschien ook met de hamerstukken. Dat is misschien ook wel even om goed toe te lichten. Bij hamerstukken kunnen partijen ook altijd een stemverklaring afgeven. Ja. Dus die kunnen dan zeggen van, in principe is het gewoon een unaniem besluit. Maar een partij kan altijd een stemverklaring afzeggen van, nou, ik had eigenlijk tegen willen stemmen. Dus dat zijn dan wel mogelijkheden om toch bij die hamerstukken nog even een geluid te horen. Maar dat is een kort geluid.
1: Ja, en dat is eventueel ook aan een wethouder of aan het college om te kijken van, nou, misschien zit er wel wat in en kunnen we het meenemen in het proces?
0: Nou, nee. Het is okay. Echt procedureel. Echt een beetje in de formele setting, hè, van de raad. Een hamerstuk is gewoon unaniem besloten door de raad. Of door de raad besloten. Het wordt gewoon, de raad heeft er weer ingestemd. Maar er zijn partijen die het dan liever niet hadden gewild. En die hebben dan nog de mogelijkheid om wel aan te geven van, nou, mijn fractie werd geacht tegen te hebben gestemd. Dat is dan ook letterlijk de tekst die ik zeg.
1: Ook een beetje duiding, denk ik, naar de inwoners, waarom een partij wel of iets niet wil.
0: Exact, ja.
1: Nou, mooi. Dankjewel. Dankjewel weer voor ook deze politieke lessen. Want zo langzamerhand leren we de politiek natuurlijk ook beter kennen. En ja, soms is er wat duiding bij nodig. Fijn dat u dat doet en ook ons daar in mail meenemen. En ook natuurlijk in wat er in zo'n raad wordt besproken. Volgende maand staat er weer een raad op de planning. Staat er voor u nog wat leuks op de planning voor de komende weken?
0: Zeker. Nou ja, we hebben zelfs 2 raden in november natuurlijk. De begrotingsraad, dat gaat echt over de begroting van 2027. En daarnaast nog een reguliere. Ja, daar zit een aanpassing van de APV in. Een beleidsplan van de politie. Dus het is echt wel op veiligheidsgebied komen er wel wat dingetjes aan. Ja,
1: dus belangrijke zaken die eraan.

0: aankomen. Ja, wat dat betreft zit u niet stil.
1: Nee. Nee. Ja, nu wel even om voor dit gesprek en met een lekkere bak koffie. Maar nee, het is echt. September is ook in die zin echt een intensieve, drukke maand.
0: Ja, het is ook weer opstarten met z'n allen, hè? Want begin van het politieke jaar in zoverre weer. Dus het is wel belangrijk dat men weer in beweging komt. Nou, dat gaat ook zeker gebeuren in de gemeente Kagen-Brasem. Ja, u mag weer van uw plek, u mag weer opstaan. Misschien een ander bakje koffie halen. Wat gaat u zo halen tot slot?
1: Ik denk cappuccino.
0: Een cappuccino. Nou, dat is altijd goed. En dan met gewone melk of havermelk? Willen we dan ook weten van de burgemeester?
1: Nou, gewone melk.
0: Gewone melk.
1: Ja.
0: De gewone ouderwetse cappuccino.
1: Precies. Ja, ik heb ook geen havermelk in huis. Dus,
0: Nee, dan wordt het sowieso lastig natuurlijk. En geniet daarvan, mevrouw Astrid Heijsen-Bolt, burgemeester van de gemeente Kagen-Brasem. En dank u wel voor dit moment weer.
1: Dank u wel en een fijne dag.
0: Fijne dag ook.

0: was ineens deze verrassing. Bekende stem. Bekende vrouwelijke stem. En dan heb ik het over Sia, maar ook ja, de stem van Chaka Khan. Ze zijn samen de studio ingedoken. En ja, daar komt dan dit uitgerold. Wat een fijne plaat, hè? Bijzondere samenwerking, maar we zijn blij dat ze het hebben gedaan. Chaka Khan en Sia, Cool You Down in de ochtendshow. Het is inmiddels de hoogste tijd om naar het nieuws te gaan. Zometeen ook het nieuws uit de regio. Ries, wat heb je erin zitten?
1: Veel bezoekers bij de Boskoopse braderie.
0: Oh, nou, ik ben benieuwd of dat je wat op de kop hebt weten te tikken. Zometeen hoor je daar meer over bij Richard. Eerst tijd voor de hoofdpunten van het NOS Journaal, oftewel het nieuws van 8:30.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Udenhout in Noord-Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden sloegen op de vlucht, twee zijn er later alsnog opgepakt. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het specialistische gereedschap hebben dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden van die gondel bleven ongedeerd. Het weer, veel bewolking, in het noorden kans op wat regen en het wordt 17 tot 21 graden.
0: Het nieuws uit de regio, Richard Hartman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Zwammerdam is onrust ontstaan over een vergunning om de galmgaten van de Dorpskerk af te sluiten. Inwoners vrezen dat daardoor de kerkklokken niet meer te horen zouden zijn. Maar dat blijkt niet het geval. De gemeente Alphen aan den Rijn wil vogelwerend gaas voor de openingen plaatsen vanwege overlast en schade door vogels. Voor vleermuizen blijft een aparte opening beschikbaar. De klokken blijven gewoon hoorbaar. De Boskoopse braderie heeft afgelopen weekend veel bezoekers getrokken. In het centrum stonden kraampjes van lokale ondernemers en verenigingen en waren er optredens, foodtrucks en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers konden onder meer spelletjes doen en marshmallows roosteren. De braderie bestaat inmiddels ruim 40 jaar. De organisatie kijkt alvast vooruit naar de 50ste editie, waarvoor groter wordt uitgepakt. EMM 21 heeft de eerste competitiewedstrijd in de tweede klasse met ruime cijfers gewonnen. De Veenders versloegen KGA met 5-1 en staan daardoor direct bovenaan. De wedstrijd werd vanwege de herinrichting van het sportpark en de Veense feestweek gespeeld bij KGA. EMM stond bij rust al met 4-0 voor, dankzij twee doelpunten van Roy Wenink en Travis van Stijn Rietbroek. Luc Bakker bepaalde de eindstand. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Zojuist 148 minuten. Nou, er is een minuutje bijgekomen, hoor. 149 minuten in totaal. Er staan 12 files in de regio. Je krijgt van mij de langste en die duren een kwartier of langer. Want ja, zo bal is het deze ochtend. Om te beginnen op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Hoogmaat en Hoofddorp Zuid. Een eerder ongeluk zorgt voor vertraging daar. Staat 13 kilometer, je vertraging is daar bijna een half uur. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmaat. Het is diezelfde trouwens. De rechte rijstrook is dicht. Alleen daar staat dan een kwartier vertraging en 9 kilometer. Ik snap er ook helemaal niks van. Oh, de ene is... Sorry. Nee, opnieuw. De ene is Hoogmaat, Hoofddorp Zuid. En de andere is Hoofddorp Zuid, Hoogmaat. Dus de andere kant op. Dus nog een keer. A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmaat en Hoofddorp Zuid, 13 kilometer, een half uur vertraging. De andere kant op, Hoofddorp Zuid richting Hoogmaat, 9 kilometer, een kwartier. Dat komt dan door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Dan, een eerder ongeluk zorgt voor vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda West en Reeuwijk, 4 kilometer 9 minuten. De weg is inmiddels weer vrij, dus naar verwachting zal die file gaan afnemen. 9 minuten en een kwartier of lang. Ik snap helemaal niks meer van deze ochtend. Maar goed, altijd lastige dinsdag. En lastig ook op de A12 Utrecht richting Den Haag. De andere kant op dus, want tussen Zevenhuis en Noordorp, 7 kilometer, bijna een half uur vertraging, komt ook door een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Nou, Ries, hopelijk is het wel beter op het spoor.
3: Nou, ik ga het me er veel makkelijker van afmaken. Er is namelijk helemaal niks te melden.
0: Ja, dankjewel. Dat is altijd goed, goed bericht.
3: Zeker.
0: Geen bericht, goed bericht in dit geval. Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken. En luister naar de ochtendshow, ondanks de altijd lastige dinsdag. Maar hopelijk wordt het minder lastig zo, want we gaan hem weer doen. Waar of niet waar, speel mee. Via de app studio11.nl.

0: Rise and Shine, Jonas Blue en Jack and Jack in de ochtendshow. Daarvoor Fitz en The Tantrums en Money Grabber. Ja, wat dat betreft zijn we allemaal Money Grabber, want we willen zoveel mogelijk geld.
1: Geld.
0: Dat kunnen we helaas niet uitdelen.
1: Nou.
0: Wel 3 stickers. Oh. In waar of niet waar. We krijgen namelijk weer 3 stellingen te horen van Thijs van der Dussen. Vriend van de show, heeft zich weer gemeld in de app.
1: Ja, mooi.
0: Studiealf.nl, schijnschrijf WhatsApp is dat. En jij kunt je ook daar melden door antwoord te geven op die 3 stellingen. En ja, als je de antwoorden goed hebt, dan krijg jij misschien wel die 3 stickers van ons. Dat is naast de titel Dag, winnaar. Dus probeer ze te grijpen door de juiste antwoorden in te sturen. En wellicht ben jij zo de winnaar. Heel benieuwd. Studioalf.nl schuinschrijf wat ze. Nou, laten we dat er ook even bij pakken. Want we gaan luisteren naar Thijs van der Dussen. Thijs, goedemorgen. En begin maar bij stelling nummer 1.
2: Welkom bij een nieuwe ronde waar het niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. En die gaat over honingbijen. Ja, want die kunnen gezichten van mensen onderscheiden. Waar of niet waar.
1: Oeh, die hebben we gisteren gehad.
0: Hebben we dit gisteren gehad?
1: Nee.
0: Nee, gisteren had jij de stellingen gedaan namelijk.
1: Oh, hadden we de kouwen of zo, of...
0: Nee, de kraai, toch? Het gaat heel vaak over dieren. Dit keer gaat het over de honingbij. Ja, nog 1 keer dan, Thijs. Want volgens mij was het iets van, kunnen honingbijen mensen herkennen?
2: Welkom bij een nieuwe ronde waar het niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. En die gaat over honingbijen. Ja, want die kunnen gezichten van mensen onderscheiden. Oh, ja. Waar of niet waar.
0: Waar of niet waar. Dus we weten precies wie oma Rietje is en tante Gerda en...
1: Ja.
0: Richard Arman weten ze ook. Ja, Amon, wat denk jij? Is het waar of niet waar? Kunnen honingbijen dat?
3: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze niet zoveel met mensen te maken hebben. Dus dat het ook niet hoeft eigenlijk.
0: Ja, wij hebben wel wat met de honingbijen te maken natuurlijk. Want ze zorgen er ook voor dat wij de honing, de bijenhoning hebben.
3: Ja, dat wel. Maar zij niet echt met ons eigenlijk.
0: Nee, dat denk jij in ieder geval. Want daarom zeg je niet waar.
3: Ja.
0: En misschien denkt Richard Harreman wel anders. Wat is het volgens jou? Is het waar of niet waar voor honing?
4: Ik vind het zo fantastisch klinken. Ik zeg waar.
0: Ja, dat een honingbij, dat hij een favoriete mens heeft.
4: Ja, precies.
0: Heb jij dan ook een favoriet honingbij?
4: Nee, ik weet het namelijk wel van bepaalde spinnen. Die gewoon echt een band kunnen aangaan met hun baasje. Om het zo
0: echt
4: met,
0: waar?
4: Ja.
0: Oh, nou, gadverdamme. Oké, dus jij zegt waar?
4: Ik zeg waar.
0: Ja, ga ik dan voor waar of ga ik voor niet waar? Nou, ik doe een gokje. Ik zeg waar. De tweede stelling.
2: Stelling nummer 2. De Egyptische piramides waren oorspronkelijk helemaal wit.
0: Ja. En wat zijn ze dan nu van kleur? Ze zijn toch nog geel, steeds wit?
3: Gelig.
0: Zandkleurig bedoel je?
3: Ja, zandkleurig. Oh. Ja.
0: Ja, waren ze van origine helemaal wit? Wat denk jij, Amon?
3: Nee, ik denk het niet.
0: Jij denkt niet waar Richard Harreman denkt?
4: Ja, ik denk dat het waar is, want volgens mij zat er bovenop namelijk ook iets van goud. Helemaal op het topje, weet je. Dus dat is van goud. Dus volgens mij zat daaronder wit. Dus ik zeg waar. Jij zei niet waar, toch?
3: Ik zei niet waar.
4: Okay.
0: Wat heeft goud te maken met wit?
4: Ja,
0: of,
4: nee.
0: Of zandkleurig?
4: Ook wit goud. Maar nee, ja. Volgens mij waren ze vroeger veel mooier dan dat ze tegenwoordig zijn. Dus ik zeg gewoon waar.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik denk wel ook dat ze wit zijn geweest. Want volgens mij was zand van origine niet per se gelig. Maar is dat juist vies? Dat zand dan vies is geworden. Dat ze daarom die kleur hebben gekregen.
4: Oh, ja.
0: Dus ik denk ook dat het klopt inderdaad. Oftewel, dat het waar is.

0: Er is altijd wel ergens een plek waar het zouter zou kunnen zijn. Maar goed, dat is mijn opinie daarin. Misschien heb jij wel een andere mening daarover. Waar of niet waar, dat is natuurlijk de vraag. De drie stellingen van Thijs van der Dussen. Laten we ze nog één keertje halen.
1: Welkom bij een nieuwe ronde waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. En die gaat over honingbijen. Ja, want die kunnen gezichten van mensen onderscheiden. Waar of niet waar.
0: Waar of niet waar is de vraag.
1: Stelling nummer 2. De Egyptische piramides waren oorspronkelijk helemaal wit.
0: Ja, ook hier waar of niet waar.
1: En stelling nummer 3, de Noordzee is op sommige plekken zouter dan de Middellandse Zee. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Dat is de vraag en dat is ook het antwoord wat je kunt geven via de app studioalf.nl/WhatsApp. In bericht zet je 1, 2, 3 erachter waar of niet waar en zet ook even je naam erbij. Vinden we altijd fijn. En wellicht kunnen we jou dan zo meteen uitroepen tot dag, winnaar. En krijg jij die drie stickers van ons hier op jou liggen te wachten?
2: Dat zou mooi zijn, hè?
0: Dat zou heel mooi zijn. Misschien kun je ze wel doorverkopen. Wordt een uniek exemplaar. Dat is die...
2: Hoeveel heb je er nog eigenlijk?
0: Want, niet zo heel veel meer. Maar we moeten ze weer even ergens het op de kop zien te tikken. Want het ligt nog ergens hier volgens mij wel rond te slingeren. Maar mijn stapeltje is in ieder geval bijna leeg. Dus bij 3 heb ik er nog over. Dus vandaag kunnen we ze weggeven.
2: Oké.
0: Studioalf.nl/WhatsApp. Geef antwoord op de stellingen. En wellicht verdien jij zo die stickers.

Ja, Isabel Usher is een nieuw talent in Nederland. En je hoort haar vaker met wat hardere dancemuziek. Dat komt uit het mooie Assen. Daar heb ik ook familie wonen namelijk, dus ik ben daar wel bekend. Maar Isabel Usher, die komt er ook vandaan. Ja, officieel komt ze uit Engeland, maar zij is daar toch opgegroeid. En heeft daarom ook heel veel met die omgeving. En ze is lekker aan het doorbreken. En dit is er eentje die in afgelopen vrijdag uit is gekomen. En ook meteen in de tippenraden is beland. Dus mooie komst voor haar. Isabel Usher, niemand wil een popster. Nee, dat willen we ook niet, want we willen die 3 stickers natuurlijk. Ja. Is die

0: NL/WhatsApp heb je antwoord kunnen geven op de drie stellingen van Thijs van der Dussen. Vriend van de show. En die geeft ons elke dag drie stellingen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Hebben we vandaag ook weer gedaan. We willen vandaag natuurlijk ook iemand uitroepen tot dagwinnaar. Ja, in de app zetten we dan 1, 2, 3 erachter waar of niet waar. Zo kunnen we namelijk ook de antwoorden goed controleren. En laten we dat nu ook doen, want stelling nummer 1 die klonk als volgt.
1: Welkom bij een nieuwe ronde waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1 en die gaat over honingbijen. Ja, want die kunnen gezichten van mensen onderscheiden, waar of niet waar.
0: Waar of niet waar. Amon, jij gaf als antwoord.
2: Ik ga wel antwoord niet waar.
0: Niet waar. Richard Harreman, jij denkt?
3: Ik zeg waar.
0: Jij denkt waar. Ik denk ook dat het waar is. Ja, is het waar of niet waar, Thijs?
1: We zijn maar aangekomen bij de antwoorden. We beginnen bij stelling nummer 1. Die is namelijk waar. Ja, ze kunnen patronen en vormen leren herkennen en gebruiken daarbij een soort eenvoudige gezichtsherkenning. Dus als een bij je al een dag achterna zit, kan dat kloppen.
0: Maar dan vindt hij je gewoon lief, hè? Dat heeft verder heeft niks. Ja, of juist niet, hè? Dat kan natuurlijk
3: of je hebt zijn honing gestolen, dat kan ook natuurlijk.
0: Poebeer. Amon, toch niet zo lekker beginnen als gisteren. Want gisteren won je met verven, maar er kan nog van alles gebeuren, hè? Ja. Ik bedoel, we hebben pas één stelling gehad. Tweede stelling was...
1: Stelling nummer 2. De Egyptische piramides waren oorspronkelijk helemaal wit.
0: Ja, waar of niet waar? Ook hier de vraag natuurlijk. Ja, jij zei Amon...
2: Ik zei niet waar.
0: Niet waar. Richard Harreman, jij had het over goud op de top. En toen zei jij...
3: Waar.
0: Waar. Ik zei ook waar. Is het waar of niet waar, Thijs?
1: Stelling nummer 2 is ook waar. Ja, de buitenkant was bekleed met gladde witte kalksteen... waardoor de piramides fel konden schitteren in de zonlicht. Een groot deel van die bekleding is later verwijderd... en daarom lijkt het nu een beetje steenachtig.
0: Beetje steenachtig, oftewel een beetje zandkleur.
3: Ja, een beetje zandkleur. Ja. Valt niet op in de Sahara zandhuizen.
0: En dan niet wit zand, maar dan inderdaad, Goed, tweede stelling is ook niet goed, Amon. Weet je, je geluk is wel verspild gisteren, maar goed. Dat die altijd geluk hebben.
2: Nou ja, dan hopen dat de volgende wel goed is.
0: Nou, laten we daarop hopen dan, want die was als volgt, Thijs, de derde stelling.
1: En stelling nummer 3, de Noordzee is op sommige plekken zouter dan de Middellandse Zee. Waar of niet waar?
0: Olé. Ja, Amon, jij zei...
2: Ik zei waar.
0: Jij zei waar. Richard zei...
3: Ik zei ook waar.
0: Waar. Ik zei ook waar. We hadden 3 keer waar in dit geval voor de derde stelling. Ja, waar of niet waar, Thijs?
1: En stelling nummer 3 is niet waar. Ah. Nee, de Middellandse Zee heeft gemiddeld een hoger zoutgehalte dan de Noordzee. Onder andere door sterke verdamping en beperkte wateruitwisseling met de Atlantische Oceaan.
3: Maar dan is die dus toch
1: niet waar.
3: Dan is die toch op sommige plekken wel zout, hè?
0: Hij zegt niet waar, dus dan is het niet waar.
3: Nou, gewoon niet waar. Ik ga het niet meer moeilijk doen vandaag. Ik heb geen zin in. Ik ben net wakker.
2: Ja.
0: Ik vind het ook wel een prestatie. Hartstikke goed, je hebt alles fout.
2: Ja.
0: Nou
2: ja, leer ik er nog wat van.
0: Nou, zo is het ook, want je geeft niet alleen maar antwoord op de stellingen, je leert er ook wat van. In de app studiohalve.nl/WhatsApp hebben we ook wat antwoorden binnengekregen. Trouwens, laten we eens even kijken naar onszelf. Ja. Wie heeft het goed, Ries? Wat was de juiste antwoordvolgorde?
3: Waar, niet waar.
0: En wie heeft iemand dat van ons gegeven?
3: Nou, niet alle 3, maar we hebben wel 2 vragen goed, alle 2.
0: Nou, dat is dan... dat is niet goed. Nee. Dan winnen we niet. Doe met je mee, Amon. Ook wij hebben het niet goed.
2: Ja, morgen weer een kansen.
0: Marianne doet mee via de app studiohalve.nl/WhatsApp. Zij zegt waar, niet waar.
3: Waar, niet waar. Dat is goed.
0: Dat is goed?
3: Dat is goed. Hey!
0: Wauw, lekker bezig, Marianne. Ja! Dat is ook haar reactie. Yes, gewonnen! We kunnen Marianne vandaag uitroepen tot dagwinnaar in Waar of Niet Waar. En die 3 stickers die komen jouw kant op. Geef even je adresgegevens door en dan zorgen we ervoor dat het jouw kant op komt. En wil je dit nou ook morgen, dan spelen we weer rond, als het goed is, 8:45 in de ochtendshow. Ja. Waar of niet waar? Nou dat. Zeg, inmiddels is het al 9 uur, dus we gaan heel gauw naar het nieuws van 9 uur. Daarna gaan

0: hele goeiemorgen. 8:02. De dinsdagochtendshow op Studio Alphen aan Gebrazen. Tijd voor het nieuws. Door het NOS.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
1: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de Straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
3: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
1: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Yes, dankjewel. Hives komt terug, mensen. We kunnen weer poren, we kunnen weer glitterstickers sturen. We kunnen weer... wat kunnen we nog mee? Oh ja, die dansen banaan. En we kunnen weer een profielfoto à la Jan Paparazzi... voorzetten.
4: Ja. Ja.
0: Jan-Peter Balkenende, die vond het destijds heel erg jammer dat Hives verdween. Want ja, meneer Balkenende, wat vond u ervan?
5: Dat is natuurlijk jammer.
0: Ja, dat was erg jammer. Maar bent u blij dat ook Hives weer terug is dan?
5: Ik zelf geniet ook van...
0: Hives. Ja, okay. Precies. Dank u wel voor de reactie. Fijne dag ook.
5: Alle goed.
0: Ja, u ook. Bedankt. Zeg, Jan-Peter Balkenende, blij dat Hives weer terug is dus. En het nieuws uit de regio, Richard Harreman. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een failliete Alphense webshop laat de Belastingdienst achter met een schuld van ruim 623.000 euro. Dat meldt het AD. Het bedrijf Blue Diamond verkocht producten via webwinkels als ShapeU, Snaxy en Verganza. De onderneming kende aanvankelijk een snelle groei en draaide in de eerste twee jaar een omzet van ongeveer 1 miljoen euro. Daarna liep de omzet sterk terug. Bij het faillissement was er vrijwel niets meer over.
0: Nee. En nu kan de Belastingdienst daar dus voor opdraaien. Want ja, zij kunnen het niet meer betalen.
6: Nee, ja, waarschijnlijk dat.
0: Ja,
6: ja,
0: moet je succes ermee. Ja.
6: De gemeente Alphen aan den Rijn heeft dit jaar de huisvesting van 42 statushouders versneld. Dat gebeurde na een oproep van het kabinet om snelle woningen beschikbaar te stellen, zodat er plekken vrijkomen in asielzoekerscentra. 19 statushouders zijn als nareiziger bij familie geplaatst. De gemeente verwacht rond september in totaal 170 statushouders te hebben gehuisvest. Voor heel 2026 ligt de taakstelling op 234 personen. ROAC is de competitie in de vierde klasse B begonnen met een gelijkspel. Op Sportpark Hertogspark in Rijpwetering bleef het tegen Koudekerk 0-0. Beide ploegen kregen kansen, maar er werd niet gescoord. ROAC staat na de eerste wedstrijd met 1 punt op de 9e plaats. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is inmiddels wat rustiger geworden, hoor. Alleen er staat nog steeds meer dan een uur vertraging. 81 minuten om

0: Precies te zijn, 11 meldingen in totaal, krijgt mij de langste en die duren een kwartier of langer. Een spoedoperatie op de A4, daarna richting Amsterdam, tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwemeer. Zorg voor vertraging, 9 kilometer staat er en je extra reistijd is 10 minuten. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 9 kilometer komt door een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is dicht en je vertraging is daar 11 minuten. Dan een ongeluk, zorg voor vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Zevenhuizen en Nootdorp 9 kilometer, 7 minuten extra. De weg is inmiddels weer vrij, dus naar verwachting zal die file gaan afnemen. Hoe is het op het spoor verder, Ries?
1: Ik heb helemaal niks te melden. Alles rijdt volgens schema, dus het rijdt lekker door.
0: Nou, dat zegt Richard.
2: En dat zeg ik hier vanuit de studio.
0: Ja, en wij ook. Goedemorgen.
3: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
4: Hallo, is er iemand?
5: Goedemorgen.
6: Wesley, goedemorgen.
5: Dit is...
7: Oh, mijn god, papa.
5: De Ochtendshow.

0: reactie toen deze plaat weer in de hitlijsten verscheen.
1: Ja, ik zag het voorbij komen. Mooi hoor, hij.
0: Ja, bizar, hè. Ilse de Lange in de ochtendshow. En daarvoor ook hartstikke goud. Harry Styles en Golden, goedemorgen. Het is 9:15, dinsdag 22 september vandaag. Ja, Nationale Koffiedag, we roepen het hele ochtend al. Als je nu
1: Ik heb net gepakt.
0: Je hebt net gepakt, wat heb je gepakt?
1: Ik heb sterkte nummer 10 gepakt dit keer.
0: Oké, wel een sterk bakje
1: vandaag. Ja, nu even wel.
0: Ja. Amon, jij zei vanmorgen, ja, ik drink normaal gesproken geen koffie. Stel, hè, want jouw advies was, als je bijvoorbeeld een normale koffie neemt, om dan even een keer wat anders te nemen. Dus bijvoorbeeld een koffie verkeerd, cappuccino, een cortadootje, weet ik veel. Ja. Stel, jij zou nu een koffie willen proberen. Wat zou je dan als eerste willen proberen?
2: Een Irish koffie. Nee.
0: Irish.
1: Hij gaat gelijk goed.
2: Nee,
0: goed beginnen zo'n dag.
2: Ja. Nee, ik weet niet. Ik denk wel dan iets niet te sterk. Dan,
0: dan zou ik gewoon beginnen met een cappuccinootje.
2: Ja,
0: dat is vaak niet zo'n hele sterke bak, dus...
2: Ja.
0: Maar jij gaat niet aan de koffie, hè? Voorlopig in ieder geval.
2: Nee.
0: Zolang je het niet nodig hebt, zeker niet doen.
2: Ja.
0: Ja, ander nieuws dan ook vandaag. Want bijna gratis kinderopvang wordt iets minder gratis dan eerder is aangekondigd. Het kabinet wil namelijk vanaf 2029 voor werkende ouders 95,6% van het maximale uurtarief vergoeden. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Die moeten daar een oordeel over vellen. Ben je op weg naar Frankrijk? Misschien zit je wel te luisteren naar de ochtendshow. Heb je lekker een vakantie op de planning staan? Zou ik toch even checken voor je gaat tanken? Want zondag was bij ongeveer 15% van de Franse tankstations minstens één brandstofsoort niet verkrijgbaar.
1: Ja, er staat me iets van bij dat in Frankrijk wel vaker gebeurt, zulke dingen. Ik bedoel, ik kan me nog wel herinneren, een jaar of 15 geleden kwamen we terug vanaf Disneyland. Mm-hmm. En toen stond er ook gewoon echt... Ik weet niet hoe lange files stonden er gewoon voor de pompstations. En er werd echt gewoon vies. Je werd vies aangekeken omdat je buitenlander was. En je ging hun benzine in je tanken.
0: Ja, want de Fransen hebben dan te weinig. Ja, zo nationalistisch zijn ze wel daar in Frankrijk. Ja. Maar vrijdag was het bijna 11%. Dus dat is toch met 4% meer geworden. Ja.
1: Maar ze zeggen ook nogmaals zeggen ze van er is geen tekort op benzine. Het is gewoon leveringsproblemen die ze hebben.
0: Leveringsproblemen?
1: Ja, gewoon transportproblemen.
0: Bij de straat van Hummus.
1: Nou, dat niet. Maar ze hebben genoeg liggen in hun opslag.
0: Ja.
1: Alleen om het dan bij de verschillende...
0: Daar hebben ze moeite mee.
1: Daar hebben ze moeite mee.
0: Ah, oké. Ja, waar je waarschijnlijk ook moeite mee hebt, is het betalen van goedkope pakketjes. Want zo goedkoop zijn ze niet meer. Temu of Shein, of Shein, hoe je het ook wil noemen.
1: Ja.
0: Als je daar een pakketje wil bestellen, vanaf november moet je rekening houden met hogere tarieven.
1: Alweer?
0: Er komt namelijk €2 afhandelingsvergoeding bij.
1: Zo dan.
0: Die komt bovenop de heffing van €3 die sinds deze zomer geldt voor bestellingen onder de €150.
1: Ja.
0: Ja. Heb jij nog wat nieuws, Ries?
1: Ja, de Canadese provincie British Columbia die klaagt OpenAI aan vanwege een schietpartij eerder dit jaar.
0: Oh.
1: Volgens de provincie vroeg de dader ChatGPT om advies en had de schietpartij mogelijk voorkomen kunnen worden. De 18-jarige Jesse van Roetselaar, of Roetselaar, dat is maar net hoe je het uitspreekt natuurlijk, was eerder al door OpenAI opgemerkt vanwege gewelddadige gesprekken. Het bedrijf schakelde de politie niet in omdat de dreiging volgens OpenAI niet groot genoeg was. Bij de schietpartij kwamen 8 mensen om het leven. Nou, die hebben de spijt van als haar op hun hoofd.
0: Nou, zo is het inderdaad. En OpenAI die wordt er dus voor aangeklaagd.
1: Ja.
0: Nou. Ja. Ja, er is veel discussie, hè, over de chats, over AI, het gebruik ervan. Internationaal wordt er via de VN ook nu vraag voor aandacht gesteld.
1: Alleen maar goed.
0: Nee, ja, zo is het inderdaad.
1: Ik moest wat aanmelden bij bij mijn rechtsbijstandverzekering.
0: Ja.
1: En... daar werd eigenlijk al gewaarschuwd van, gebruik nou geen ChatGPT of wat dan ook voor juridisch advies, want 9 van de 10 keer zit hij ernaast.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja, heel veel mensen die vragen advies aan chat of aan überhaupt een AI-tool.
1: Ja, ja.
0: Maar 9 van de 10 keer, het klopt gewoon niet met wat ze zeggen. En persoonlijk klopt het helemaal niet, want ze kennen jouw persoonlijke situatie niet.
1: Dus. En het schijnt dus ook dat bedrijven zoals bijvoorbeeld een BOVAG het ontzettend druk hebben, juist omdat iedereen een zaak aanmeldt bij de BOVAG voor een garantiehulp, voor een alarm weer afgaan.
0: Ja, dat geeft niet.
1: Juist hulp aanvraagt bij de BOVAG voor garantieproblemen en zo.
0: Ja.
1: En dat ze dus ellenlange teksten moeten doorworstelen, omdat de ChatGPT die heeft opgesteld.
0: Ja, doe dan in ieder geval maximaal 200 woorden bij wijze van.
1: Precies.
0: Ja, nou, heel veel gedoe is er om. Waar ook heel veel gedoe over was natuurlijk de coronaperiode. Maar corona, het bestaat nog steeds, het schijnt. Want gisteren is de nieuwe coronaprikronde begonnen. Tegelijkertijd halen minder mensen een prik en volgens Omroep West komt dat niet alleen door prikmoeheid, hè, waar we toen de tijd ook over hadden. Want ja, voor wie is die prik dan uiteindelijk dit jaar bedoeld? Waarom is die in 2026 nog steeds nodig? Ja. We bellen met Julia van Harten. Zij is van GGD Hollands Midden. Julia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, welke groepen komen dit jaar in aanmerking voor een coronaprik?
3: Dat zijn de mensen die 70 plus zijn. Mensen uit de hoogmedisch risicogroep. Mensen uit de griepprikgroep. Zorgpersoneel met direct patiëntencontact.
0: Oké, en dit is dan iets wat naast de normale griepprik extra wordt gezet?
3: Ja, klopt. De griepprik gebeurt bij de huisarts. De coronaprik doet de GGD nog steeds.
0: Oké. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk in onze regio? Heb je daar cijfers van?
3: De doelgroep is dus kleiner geworden ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar hebben we nog ruim 102.000 mensen geprikt. Omdat de doelgroep verhoogd is van 60 plus naar 70 plus... zal dat dit jaar, verwacht men, ongeveer rond de... nou, ergens tussen de 70 en de 80.000 liggen. Maar het zijn aanzienlijk minder prikken.
0: Ja, en dat zijn dan cijfers in de regio of over heel Nederland?
3: Nee, in de regio.
0: In de regio,
3: Hollands Midden, ja.
0: Ja. We maken nog veel mensen gebruik ook van de prik? Want ja, soms krijg je wel eens een oproep en er komen mensen niet opdagen omdat ze het onzin vinden.
3: De leeftijdscategorie boven de 70 maakt daar toch wel veel gebruik van. Ja. En de enige vraag is, wat doet de groep tussen de 60 en de 70? Die worden natuurlijk niet uitgenodigd, maar hebben hem de afgelopen jaren wel elk jaar gekregen. Gaan ze wel komen. Ze zijn van harte welkom.
0: Ja, want worden zij uitgenodigd? Of is het dan aan jezelf om jezelf aan te melden en die prik uiteindelijk te halen bij de huisarts? Of bij de GGD?
3: Als je tussen de 60 en de 70 bent, dan kan je jezelf aanmelden. Want die groep mensen wordt niet uitgenodigd.
0: Nee, dus dat is dan aan jezelf om je aan te melden bij de GGD. Ja. Is dat dan inderdaad om zelf te herstellen? Waarom is trouwens die leeftijd verhoogd van 60 naar 70?
3: Omdat de Gezondheidsraad het advies heeft gegeven dat het voor mensen boven de 60, tussen de 60 en de 70, niet meer zo nodig is. Die worden er minder ziek van dan de hogere leeftijdscategorieën. Dat zijn meer kwetsbare mensen.
0: Ja, want de mensheid is wat meer resistent tegen het coronavirus.
3: Ja, klopt.
0: Oké.
3: Je kan het nog steeds oplopen, het is er ook nog steeds. Alleen mensen worden er niet meer zo ziek van en zijn natuurlijk al regelmatig gevaccineerd.
0: Nu wordt de mensen wel gewoon opgeroepen, hè, anno 2026. Is het dan ook omdat de mensen dan dat risico lopen, dat ze daar nog steeds zo ziek van kunnen worden als 6 jaar geleden?
3: Het is er nog steeds. Er liggen ook nog mensen in het ziekenhuis met corona. En dat zijn dan wel mensen die al onderliggend lijden hebben. Dus vaak ook al een andere aandoening of ziekte. Maar die kunnen er nog steeds heel erg ziek van worden. En oudere mensen zijn toch kwetsbaar. Hebben een kwetsbaardere gezondheid dan de jongeren. Het is wel nodig.
0: Ja, het is wel nodig. Ja, als er mensen nog steeds in het ziekenhuis liggen daardoor... dan blijft het nog steeds nodig natuurlijk. Je kunt daar heel ziek van worden, dat weten we allemaal. Van de griep kun je ook heel ziek worden. Waarom wordt dat niet gecombineerd met elkaar?
3: Dat is een hele goede vraag. De griepprik wordt nog steeds gegeven door de huisartsen. Ja. De coronaprik, omdat dat natuurlijk nog veel grotere volumes zijn... wordt gegeven door de GGD. Er is vorig jaar, weet ik, een proef geweest in een regio... om dat samen te doen, maar dan op een grotere locatie. Het advies is namelijk nog steeds om na de coronaprik een kwartiertje te wachten. En een huisarts heeft daar geen ruimte voor om al die mensen te laten wachten. Nee. Maar wil wel graag de griepprik zetten. Daar is nog geen samenwerking tussen. Want het zou handig zijn om het in één keer te doen.
0: En in een gewone griepprik kan niet het coronavaccin ook mee worden genomen? Want dat is weer een andere samenstelling, neem ik aan.
3: Dat is een andere samenstelling. Daar is ooit sprake van geweest. Maar of dat ooit gaat gebeuren dat de griepprik en de coronaprik in één vaccinatie terechtkomen, dat is nog maar de vraag.
0: Ja. Moeten we net zo voorzichtig zijn eigenlijk als 6 jaar geleden? Of is het wel wat meer zoals de griep, hè? Dat je wel moet oppassen, het vaccin moet halen, omdat het dan beter is en je daar beter tegen kan? Of moeten we toch wat voorzichtiger zijn met corona?
3: Het waait nog steeds rond, maar het wordt nu meer bekeken en behandeld als een griep. Ja. De ene persoon zal daar zieker van worden dan de ander. Voorzichtiger. griep kan ook gevaarlijk zijn voor mensen die een kwetsbare gezondheid hebben. Dus
0: in feite gewoon hetzelfde als de griep eigenlijk.
3: Precies, ja.
0: Nu vertelde je al, 70-plus, die krijgt een oproep om hem te halen. 60, 70 moet zichzelf aanmelden. Moeten zij daar dan ook voor betalen? Of mogen ze dat dan alsnog halen?
3: Ja, mogen ze gewoon halen. En hier in Hollands Midden hebben we in ieder geval de afspraak... mensen die op de stoep staan zonder afspraak. Dus bijvoorbeeld een partner van iemand die nog geen uitnodiging heeft gehad... maar wel in de doelgroep valt, die laten we niet buiten staan. Die kan gewoon binnenkomen.
0: Oké, dus gelieve wel van tevoren aan te melden dat je geen lange rij krijgt... maar als er iemand toch zonder aanmelding komt, dan mogen ze gewoon binnenkomen.
3: Ja, ja. Klopt.
0: Nu hadden we natuurlijk toen de tijd heel wat vaccins, hè, verschillende merken. Is er dit jaar ook weer te kiezen? Of mogen we een kaartje trekken? Of is er één standaard?
3: Nee, er is één vaccin beschikbaar. Ja. En dat is hetzelfde, wel aangepast naar de Omicron variant van dit jaar. Ja. Maar het is nog steeds van de Pfizer fabrikant.
0: Ja, precies. Ja, het is niet kwartetten zoals toen de tijd.
3: Nee.
0: Dat scheelt dan ook weer inderdaad.
3: Dat klopt. We hebben inderdaad 4 verschillende of 5 verschillende vaccins gehad. Maar dat is er nu de afgelopen jaren nog maar 1.
0: Kijk, dat is, dat is ook wat handiger, want dan weten we ook wat we allemaal hebben. Want anders dan, wat had jij ook weer? Ja, weet ik niet meer. Weet je wel, dan krijg je dat soort verhalen. Maar het was... Ondanks dat iedereen een beetje toch tegen die prik aan zat te hikken... Hè, want je moest er toch naartoe en dan een aantal keer... was dat toch altijd een beetje het gesprek wat er na afloop was? Dat vond ik altijd wel lachen eigenlijk.
3: Ja, het klopt. Je had natuurlijk dansen bij Janssen de ene groep kreeg AstraZeneca... en die leeftijdsgroep kreeg Moderna en de rest kreeg Pfizer. Dus het was een beetje... maar ik ben er ziek van geweest en ik niet. Want van deze heb je geen last. En kwamen de gesprekken op gang inderdaad. Maar het is nu al een aantal jaren is het 1 vaccin en daar verandert niet veel aan.
0: Nee, laat dat duidelijk zijn. Laten we het ook duidelijk maken. Waar kunnen we terecht op het moment dat je geen oproep hebt gehad?
3: We hebben in Hollands Midden 3 locaties... Dat is 1 in Leiden aan de Haagse Schouwweg 10... in het grote evenementen- en congrescentrum. Mm-hmm. Daar zitten we al sinds 2021. De tweede plek is Alphen aan de Rijn in Zalencentrum De Bron... Mm-hmm. op de Troubadourweg. En daar zijn we donderdag open.
0: Okay.
3: Elke donderdag. In Leiden is dat overigens elke woensdag en elke vrijdag. En dan hebben we nog een locatie in Gouda... dus voor de zuidkant van regio Hollands Midden... En Gouda zit op een nieuwe locatie. Ze zijn gisteren voor het eerst open gegaan en mensen zijn toch nog naar de oude locatie gereden. Hoewel dat wel in de brief staat, de nieuwe locatie. En dat is op de Goudkade 2.
0: Goudkade 2.
3: Bij de Praxis en de Action en de Intersport in de buurt. En Gouda is open op maandag.
0: Op maandag, oké.
3: De openingstijden zijn ook gewijzigd.
0: Ja.
3: We zijn nu open van 9 tot 4:30. Vorig jaar was dat nog van 8 tot 4:30.
0: En dat geldt voor alle locaties?
3: Dat geldt voor alle locaties.
0: Tot wanneer kan er een prik worden gezet?
3: 27 november is de laatste dag.
0: Oké, dus een maandje gaat het eigenlijk om?
3: 2 maandjes.
0: Dat klopt. 2 maanden. Ja, ik zit al in oktober met mijn hoofd. Maar 2 maanden inderdaad.
3: Okay. 2 maanden, ja.
0: Dan hebben we alle tijd om daar ook aan opvolging aan te geven. Zeker als je een oproep hebt gehad in de leeftijdscategorie van 70+. En daaronder kun je natuurlijk jezelf aanmelden bij de GGD. En dat kan gewoon via de website, neem ik aan.
3: Via planjeprik.nl. Okay. Of als je de telefonisch wil doen via 0800 7070.
0: Kijk. Ja. Nou, dan hebben we alles op orde, Julia. Dank je wel, Julia van Harten van de GGD Hollands Midden.
3: Graag gedaan.
0: En een hele mooie dag gewenst voor vandaag.
3: Van hetzelfde.
0: Dank je wel.
3: En succes met de uitzending.
0: Dank je wel.
3: Prettig gedaan.
0: Julia van Harten van GGD Hollands Midden. Ja, het is bijna 9:30. Zometeen in de ochtendshow nieuws weer en verkeer. Mijn nieuws, aha. En dan... Sun always shines on TV, ja buiten niet.

0: buiten kun je niet zeggen dat de zon schijnt. Wordt ook geen zonnige dag vandaag, hoor. Regenachtige dag, een beetje wisselvallig. Al blijft het droog en in het noorden van het land kan het gaan regenen. Ja, aan het einde van de week dan staat er een best wel zomerse periode op de planning. Maar voorlopig moeten we het even doen met wat wisselvallige dagen. Worden we uiteindelijk beloond en dat is altijd wel fijn. Maar the sun is always shining on the TV en daar zingt Aha een liedje over. Je hoort hem zojuist hier in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow hoor je de muziek die jij wilt horen. Want ja, je kunt nog even stemmen via @studiealf op Instagram. In de story vind je namelijk een poll met het Rad van Fortuin. Vandaag hebben we de categorie...
1: De Wilde Schijf.
0: Ja. Woe, woe, woe, woe. Binnenkort, De Wilde Schijf. Bij jou. Thuis. Ja, want over een kwartiertje ga je hem horen in de ochtendshow. Je hebt nog even dus om te stemmen via @studiealf op Instagram. 2 platen staan er voor je klaar en jij bepaalt wie we gaan draaien door te stemmen. Doe dat vooral. Krijg je eerst nog even het nieuws. Zometeen ook het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten, Ries?
1: Een record tijdens de 10 at 10 challenge.
0: Oeh. Nou, wat voor record daar is verbroken, dat hoor je zo. Eerst tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van 9:30. Hoort NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Udenhout in Noord-Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De 3 inzittenden sloegen op de vlucht, 2 zijn er later alsnog opgepakt. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het specialistische gereedschap hebben dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden van die gondel bleven ongedeerd. Het weer, veel bewolking, in het noorden kans op wat regen en het wordt 17 tot 21 graden.
0: Het nieuws uit de regio, Richard Harreman, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ruim 1000 basisschoolleerlingen in Alphen aan de Rijn hebben maandag een record gevestigd met de 10 at 10 challenge. Om 10 uur bewogen de kinderen 10 minuten lang allemaal tegelijk, onder meer met bewegingen van boksen, touwtjes springen, zwemmen en basketballen. Ook Olympisch 3x3 basketballer Arvin Slachter deed mee. De recordpoging is dus geslaagd. Met de challenge wilden Alphen Vitaal en Team NL Kids kinderen enthousiast maken om dagelijks meer te bewegen.
0: Ja, en 1 iemand stak er met kop en schouders bovenuit.
3: Dat was Arvin.
0: Ja. 2 meter 10 is hij, geloof ik.
3: Is hij zo lang?
0: Ja, hij is echt heel lang.
3: Oh, dus, okay,
0: ja. Voor een basketbal is hij volgens mij vrij klein. Maar iets 1,90, 2 meter, okay. Weet ik gezien. Hij is in ieder geval groter dan ik.
3: Ja. Voor de 3e keer in minder dan 2 maanden... zijn er vernielingen aangebracht aan het Kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Kabouters, huisjes en andere spullen werden eerder al 2 keer vernield. Na een inzamelingsactie van inwoners was het bos opnieuw ingericht. Maar afgelopen maandag, gisteren dus, ging het weer mis. Vrijwilligers hebben de schade inmiddels opgeruimd. Wie achter de vernielingen zit, is nog altijd niet bekend.
0: Ja, over kabouters gesproken.
3: VV Waalbrugge is met een... dat is, vind ik een goeie trouwens van
0: je. Ja, dankjewel.
3: VV Waalbrugge is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de 4e klasse B. In en tegen Zwammerdam werd het 5-2. Bas Siebert en Chris Verhoef scoorden namens Waalbrugge, maar het krachtsverschil bleek te groot. Door de nederlaag staat Waalbrugge na de eerste wedstrijd op de 12e plaats. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Richard Harreman, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Van de Kabouter Wesley. Op een dag. Er staat een file in de regio. Het is wel rustiger geworden, hoor. Nog maar 1/2 uur over van de, nou, meer dan bijna 100, wat was het, minuten? 161 minuten, geloof ik, ging het om. Ja, niet normaal. Waar het nog niet normaal is, is op de A12. Want daar heb je een kwartier vertraging bij Den Haag richting Utrecht. Tussen Reeuwijk en Harmelen. Staat 11 kilometer, dus daar loopt het nog een beetje vast. Waar het ook vastloopt is de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Want tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein heb je een vertraging van 6 kilometer. En die duurt dan zo'n 6 minuten extra. Hoe is het op het spoor? Rijdt het nog steeds door?
3: Ik heb wel goed nieuws. Tenminste in onze regio dan. Daar rijdt alles gewoon netjes volgens schema.
0: Dat is lekker. Hey, trouwens, stop de muziek. We hebben net het nieuws gehad over Heijs, hè?
3: Ja.
0: Heijs.
3: Ja.
0: En Heijs is weer terug.
3: Ja.
0: Dus we kunnen weer met z'n allen gaan porren, krabbelen.
3: Oh,
0: we kunnen weer
3: de
0: banaantjes sturen naar elkaar. Jan Paparazzi nemen als profielfoto met een rode neus erop. Want dat moest dan Bassie lijken.
3: Maar heet het dan ook gewoon weer Heijs?
0: Het heet gewoon weer Heijs. En het leuke is, ik heb ze doen maar een aantal aanvragen per dag. Aantal aanmeldingen, zeg maar.
3: Oh, hoezo?
0: Nou ja, weet ik niet. Waarschijnlijk omdat er een aantal mensen achter zitten en het team niet zo heel groot is.
3: Mm.
0: Maar ik heb dus een aanvraag gedaan. Voor de ochtendshow.
3: Oh, leuk.
0: Dus, als het goed is, is de ochtendshow binnenkort te vinden op Huis. Ja, ik heb er zin in. Ik hoop dat het wordt goedgekeurd en dat we binnenkort dat kunnen vermelden. Maar nee, we houden het in de gaten. En mocht het zo zijn, dan zijn wij dus terug op Huis. Wat was jouw huisnaam?
3: Had ik niet.
0: Had je geen huis?
3: Nee, ik had geen huis.
0: Oh. Ja, dat hoef ik ook niet aan Amon te vragen, want jij bent na het tijdperk van Huis.
4: Dat is voor mijn tijd, ja.
0: Of nu ken je ook niet, denk ik, hè? Dat is ook voor jouw tijd.
3: Hij weet niet Jan Paparazzi is waarschijnlijk. Dus,
0: Nee.
3: Ik heb me juist trouwens aangemeld. Ik zal binnenkort een link gaan krijgen, als het goed is.
0: Oké. Okay. Ja, ik heette vroeger Smurf.
3: Smurf?
0: Ja.
3: Geen Kabouter Wesley?
0: Nee, want dat was nog niet bekend. Nee, ik was Smurf.
3: Die was Smurf.
0: En op Alphen nu was ik groot Smurf.
3: Maar was hij nog helemaal niet...
0: Oh nee, was ik ook
3: was je nog niet bezet, die naam, Smurf?
0: Nee, ik was er vroeg bij.
3: Oh.
0: Net als nu, dus hopelijk wordt het helemaal goedgekeurd, ja.
3: Nou, als ik nou eerder ben, dan ga ik Smurf lekker claimen.
0: Ja, dat moet je lekker doen. Ik bedoel, persoonlijk hoef ik geen huis, maar voor de ochtendshow vind ik het prima. Ja, heet gewoon de ochtendshow met Wesley, dus dat is heel makkelijk.
3: Ja.
0: Maar oké. Mochten we op Huis terug te vinden zijn, dan hoor je dat uiteraard hier in de ochtend. En je hoort dan zometeen ook de muziek die jij wilt horen. Stem nog even, je hebt nog een minuutje of vijf, zes.
5: Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij.
0: Genoeg de tijd van iedereen.
5: Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij.
0: We zijn te vinden via @studio.

0: Adela.
1: Ja, Adela en Ain't in L.A. in de ochtendshow. Daarvoor ook Don't You Worry Child van de Swedish House Mafia samen met John Martin. Wat mis ik de Swedish House Mafia van toen de tijd?
2: Ja, hè?
1: Ja. Ze zijn af en toe nog wel eens actief. Niet meer met z'n drieën, maar wel met z'n tweeën.
2: Ja.
1: Want volgens mij, Sebastian en Ingrosso is volgens mij alleen maar Sebastian of Ingrosso. Ik weet het niet meer zo precies.
2: Dat weet ik eigenlijk ook niet, nee.
1: Maar ze zijn nog maar met z'n tweeën over. Maken niet meer echt die pop-dance muziek. Maar dan maar terughalen op de ouderwetse hits die ze toen de tijd uitbrachten. Ja, en...
0: Hey, Adela.
1: Adela, dat is natuurlijk nieuwe muziek. En die hoorde je hier ook de ochtend. Zeg, we gaan naar muziek die jij graag wilt horen. Want wij kunnen het allemaal wel bepalen hier. Maar uiteindelijk is het ook leuk om van jou te horen. En dat doe je door te stemmen via @CDLF op Instagram op...
3: Het wat?
2: Ga je gang.
1: Jans, dankjewel. Het Rad van Fortuin dus, want daar spelen we mee. We hebben twee platen voor je klaargezet. Gisteren is het rad komen stil te staan op de categorie...
2: De wilde schijf.
1: En dat betekent vrije keuze. Die keuze hebben we dan ook gemaakt. Waarvoor ben jij gegaan, Ries?
2: Ik ben gegaan voor Corona en The Rhythm of the Night. Corona.
1: Ja, dus we kunnen daar een prikje tegen zetten, maar we kunnen er ook op stemmen.
2: Ja, dat kan ook.
1: Waar je ook op hebt kunnen stemmen is op Olly Alexander. Hij is van Years and Years. Starstruck is een single die niet echt een grote hit is geweest, maar wel veelvuldig is gedraaid op de radio. En ook veel in de muzieklijst is terechtgekomen. Misschien herken je hem wel, misschien ook niet. Ben je daarom juist voor een veilige keuze gegaan? Ik weet het niet. Laten we eens gauw een muntje in de computer gooien om de berekening te maken. Want wie heeft de gewonnen vraag?

0: Wie is er volledig knock-out geslagen à la een Dave Roelvink? En wie gaat er met de winst vandoor? Is dat Corona of toch Olly Alexander?
1: Ja goed, je hebt het over knock-out geslagen. Dat is het eigenlijk ook wel een beetje. Want de verdeling is 78-22%.
0: Ja, zeker, ja.
1: En de winnaar met die 78% is geworden... Corona en The Rhythm of the Night.
0: Ik dacht dat we corona moe waren, maar nee hoor, we gaan er volledig voor.
2: Het Rad van Fortuin.

0: of the Night van Corona in de ochtendshow. Het is de plaat die jij graag wilde horen. Want 78% van de stemmen, hè, als ik het goed heb, ja. die hebben ervoor gekozen. Heeft ervoor gezorgd en jij hebt ervoor gekozen dat je hem hoorde in de ochtend vanwege het Rad van Fortuin. De categorie Wilde Schijf vandaag is niet de categorie die we morgen hanteren. We gaan een nieuwe categorie draaien. Althans, wij niet, hè, Ries en ik, maar Amon wel.
1: Het Rad van Fortuin.
0: Ja, want zojuist heeft hij flink warm gedraaid. Echt wel een aantal keer heb je gedraaid. Ook een aantal keer op de Wilde Schijf weer terechtgekomen.
2: Die hebben we al gehad nu, dus die komt nou niet meer waarschijnlijk.
0: Nee, die komt niet, dat hoop ik niet, want anders moet je nog een keer draaien. Maar waar hoop jij op, Amon?
3: Even te kijken. Ik zou zeggen...
2: Persoonlijk zit ik eigenlijk te hopen op 100% NL. Dat is lang geleden, maar die hebben we gehad.
0: Oké, maar Amon die hoopt op...
3: Ik denk... Wat lijkt me wel leuk.
2: Nu zeggen.
0: Ja, alles is leuk natuurlijk. Maar...
3: Alles is leuk, ja.
0: Alles is leuk. Jij hoopt op alles.
3: Dance.
0: Dance hoopt
2: hij. Ik hoop dance. Okay. Die hebben we net gehad, ook dance.
0: Maakt het uit ook. Het is aan jou, Amon. Ik zou zeggen 1, 2, 3.

0: ben heel erg benieuwd. De wilde schijf is het in ieder geval niet geworden, want ik zie een andere kleur. Welke kleur heeft het vakje?
1: Het is het lichtblauwe vakje.
0: Oké.
1: En dat is dan de categorie boy and girl band.
0: Oh. Als Pim hier had gezeten, had hij volledig uit zijn dak gegaan.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja. Maar dat, hij zit hier niet, dus hij gaat niet uit zijn dak. Maar misschien zit hij te luisteren. Hoor je ineens in de klas, hoor je...
3: Hey. Ja! Yes!
0: Maar goed, we zitten hier bij Pim in de klas, dus waarschijnlijk hoor je dat dan niet.
2: Daarom is het lekker rustig hier.
0: Zo is het ook natuurlijk. Zeg, morgen dus. Boy and Girl Band, we gaan er weer twee uitzoeken. En vanmiddag komt hij weer online, @CDL op Instagram. En stem dan vooral, want jij bepaalt wie we morgen draaien in de ochtendshow. Rond 9:45 is dat. Zeg, morgen drukke dag. Morgen veel leuke dingen ook. Ja, morgen is het ook weer woensdag. Dus dat betekent cultuurdag bij Studio Alphen Karen Brazem. En natuurlijk de cultuurmakelaar Justin Besselink van Kampen komt op bezoek. Als het goed is hebben we een nieuwe tune voor hem.
2: Oh.
0: Van de week heb ik even zitten knutselen.
2: Ja, je was dus, mee bezig inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Dus als het goed is horen we dat morgen. En morgen horen we ook weer Annelies van Theater Castellum. Want zoals beloofd, vorige week zei ze al... Ik heb veel meer te vertellen. Nou, dan kom je toch nog een keer langs. Nou, ja, dat is dan de dag van morgen. Ja, en morgen nog veel meer op het programma. Dus luister vooral vanaf 7 uur naar een nieuwe aflevering van de ochtendshow. En hopelijk doet de klok van Richard Harreman het. Althans, ja, de klok niet, maar de wekker wel.
2: Ja, wat er nou gebeurt, ik heb het toch steeds niet. Ik weet nog steeds niet wat er nou aan de hand is geweest.
0: Nee, ik heb er ook last van die wekkers die niet afgaan. Dus,
2: Ik zet hem dadelijk voor de zekerheid, stel ik hem dadelijk nog een keertje en dan overdag, zodat ik weet dat hij zeker weten afgaat. Weet je?
0: Hoe laat staat jouw wekker?
2: Normaal zit hij om 5:45.
0: 5:45?
2: Dus ik ben flink doorgeslapen.
0: Moet ik jou anders morgen gewoon om 6:00 bellen?
2: Nee, doe maar niet.
0: Oké. Dan bel ik jou wel 5:45 als ik nog niks heb. Laat vooral morgen even weten als je wakker bent.
2: Dat vind ik goed, ja.
0: Want als je dan 5:45 nog niet hebt gereageerd, dan weet ik zeker dat je hebt verslapen. Dus dan bel ik wel.
2: Nee, dat is goed.
0: Oké, nou dan doen we dat. Doe ik dat ook, ja?
2: Ja. Prima.
0: Amon, nou, voor jou weten we zeker, jouw wekker gaat gewoon. Dus jij bent gewoon hier.
1: Ja, zeker.
0: Dat is mooi. Je was als eerste vandaag hier, dus het is ongelooflijk. De stagiair die als eerste hier is. Nou goed, we hebben geen sterrenlures verder, hoor. Nee. Amon, dank je wel weer voor vandaag.
1: Ja, ik vond het gezellig.
0: En morgen ben je er weer, dus tot
1: zeker.
0: Morgen. Ries dus ook tot morgen. Tegen mezelf ook tot morgen. En hopelijk jij ook tot morgen. En,
4: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Oh ja. En ook nog even.
2: Ja.
0: Raadseltje.
2: Nou.
0: Welk dier heeft nooit last van hoofdpijn? Dus welk dier...
2: Een paracetamolletje.
0: Heeft nooit last van hoofdpijn? Ja, een paracetamolletje inderdaad. En wat krijg je als je een vis met een egel kruist? Dus wat krijg je als je een vis met een egel kruist?
2: Een stekelbaars.

0: Sorry hoor.
1: Wat is het snelste dier ter wereld? Dus wat is het snelste dier ter wereld?
0: Een cheetah, maar dat is hem
1: nee,
0: niet.
1: Nee. Dat, nee. Jij nog een neusige zeer, man?
0: Rendier.
1: Nee, ook niet.
2: Oh,
1: nee.
2: Een rendier, ja, dat is zo. Nee.
1: Dus de sprinthaan.
0: Oh, ja. Insect had je beter kunnen zeggen dan.
1: Oh ja, zegt hij dan ook. Ja. Oh ja, nee. Tuurlijk de sprinthaan.
0: Maar natuurlijk. Ja.
1: Ja. Tot zover. Maak er een mooie dinsdag van en tot morgen.
3: Heel even radio.

0: Vader! Vader! Onze dochter luistert!
1: De Ochtendshow.
2: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 5 minuten vertraging en 3 kilometer file. Tussen Nieuwebrug en Harmelen 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan twee files. Allereerst op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Leidschendam. 7 kilometer, 10 minuten vertraging door een ongeluk. Zijn twee rijstroken dicht. Door een ander ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Zoetewoudendorp. 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

Studio Alphen. It's a top of selector.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd.

0: aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd.

0: In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Voor Nieuwekerk en de IJssel is de vertraging een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar korte files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Boulevard het Sveen 5 minuten oponthoud. A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

everyone.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hooggerechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 10 minuten oponthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
1: dit is de dag.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Corona, het bestaat nog steeds, het schijnt. Want gisteren is de nieuwe coronaprikronde begonnen. Tegelijkertijd halen minder mensen een prik. En volgens Omroep West komt dat niet alleen door prikmoeheid, hè, waar we toen de tijd ook over hadden. Want ja, voor wie is die prik dan uiteindelijk dit jaar bedoeld? Waarom is die in 2026 nog steeds nodig? Ja. We bellen met Julia van Harten. Zij is van GGD Hollands Midden. Julia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, welke groepen komen dit jaar in aanmerking voor een coronaprik?
2: Dat zijn de mensen die 70 plus zijn. Mensen uit de hoogmedisch risicogroep. Mensen uit de griepprikgroep. Zorgpersoneel met direct patiëntencontact.
1: Oké, en dit is dan iets wat naast de normale griepprik extra wordt gezet?
2: Ja, klopt. De griepprik gebeurt bij de huisarts. De coronaprik doet de GGD nog steeds.
1: Okay. Hoeveel mensen gaat het eigenlijk in onze regio? Heb je daar cijfers van?
2: De doelgroep is dus kleiner geworden ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar hebben we nog ruim 102.000 mensen geprikt. Omdat de doelgroep verhoogd is van 60 plus naar 70 plus... zal dat dit jaar, verwacht men, ongeveer rond de... ergens tussen de 70 en de 80.000 liggen. Maar het zijn aanzienlijk minder prikken.
1: Ja, en dat zijn dan cijfers in de regio of over heel Nederland?
2: Nee, in de regio.
1: In de regio
2: Hollands Midden, ja.
1: Ja. We maken nog veel mensen gebruik ook van de prik? Want ja, soms krijg je wel eens een oproep en dan komen mensen niet opdagen omdat ze het onzin vinden.
2: De leeftijdscategorie boven de 70 maakt daar toch wel veel gebruik van.
1: Ja.
2: En de enige vraag is, wat doet de groep tussen de 60 en de 70? Die worden natuurlijk niet uitgenodigd, maar hebben hem de afgelopen jaren wel elk jaar gekregen. Gaan ze wel komen. Ze zijn van harte welkom.
1: Ja, worden zij uitgenodigd? Of is het dan aan jezelf om jezelf aan te melden en die prik uiteindelijk te halen bij de huisarts? Of bij de GGD?
2: Als je tussen de 60 en de 70 bent, dan kan je jezelf aanmelden. Want die groep mensen wordt niet uitgenodigd.
1: Nee, dus dat is dan aan jezelf om je aan te melden bij de GGD. Ja. Is dat dan inderdaad om zelf te herstellen? Waarom is trouwens die leeftijd verhoogd van 60 naar 70?
2: Omdat de Gezondheidsraad het advies heeft gegeven dat het voor mensen boven de 60, tussen de 60 en de 70, niet meer zo nodig is. Die worden er minder ziek van dan de hogere leeftijdscategorieën. Dat zijn meer kwetsbare mensen.
1: Ja, want de mensheid is wat meer resistent tegen het coronavirus.
2: Ja, klopt.
1: Oké.
2: Je kan het nog steeds oplopen. Het is er ook nog steeds. Alleen mensen worden er niet meer zo ziek van. En zijn natuurlijk al regelmatig gevaccineerd.
1: Nu worden de mensen wel gewoon opgeroepen, hè, anno 2026. Is het dan ook omdat de mensen dan dat risico lopen, dat ze daar nog steeds zo ziek van kunnen worden als 6 jaar geleden?
2: Het is er nog steeds. Er liggen ook nog mensen in het ziekenhuis met corona. En dat zijn dan wel mensen die al onderliggend lijden hebben. Dus vaak ook al een andere aandoening of ziekte. Maar die kunnen er nog steeds heel erg ziek van worden. En oudere mensen zijn toch kwetsbaar, hebben een kwetsbaardere gezondheid dan de jongeren. Het is wel nodig.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Bij de echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijking heeft, maar de uitslag klopt niet altijd. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid. Dat blijkt uit een rondgang door het NOS-jeugdjournaal.

0: Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Een man uit Beuningen is tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Na een ruzie over een van de honden, het stel lag in scheiding, wurgde de man zijn vrouw. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van voorbedachte raden. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoge Maalde is de vertraging 5 minuten. De A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor Den Haag Zuid 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Forum voor Democratie in Alphen aan de Rijn die maakt zich zorgen. En dat doen ze over de veiligheid in Alphen. Onder andere door overlast in winkelcentrum De Herenhof. Maar ook maakt de partij zich zorgen over onvoldoende verlichting bij de Zegerplas. En morgen dan dient de fractie hierover vragen in tijdens de raadsvergadering in Alphen. En wat speelt er dan precies? Wat moet de gemeente doen? Aan de telefoon hebben we fractievoorzitter van Forum voor Democratie, Claudia Arnoldus. Goedemorgen, Claudia.
2: Goedemorgen.
1: Claudia, overlast in winkelcentrum De Herenhof. Daar is het een en ander om te doen. Wat is er aan de hand?
2: We zijn benaderd door een inwoner die al langere tijd overlast ervaart in De Herenhof. En die heeft daar herhaaldelijk melding van gemaakt. Die is uiteindelijk bij ons op de lijn gekomen, omdat hij het gevoel heeft dat er niet veel met de melding wordt gedaan. Dus wij hebben naar hem geluisterd, we hebben beeldmateriaal bekeken. Echt probeert duidelijkheid te krijgen over wat er speelt en wie waarvoor verantwoordelijk is.
1: Ja, en
2: dus in eerste instantie heb ik de Griffie benaderd, hè?
1: Ja.
2: Om te kijken wat de burgemeester hiervan zou vinden. Want uiteindelijk is de openbare orde het portefeuille van de burgemeester. En op advies van de Griffie hebben we daar artikel 40 vragen over gesteld.
1: Ja, en die worden dan morgen worden ze in ieder geval ingediend officieel en dan hopelijk ook besproken. Wat is er op die beelden te zien? Want jullie hebben dan beelden bekeken. Wat voor overlast is er te merken in het winkelcentrum?
2: Nou, vooral dat er veel fietsen, maar ook fatbikes door winkelend publiek rijden.
1: Ja.
2: Dat mensen worden aangesproken door jongeren op fatbikes. En wij trekken vooraf geen conclusies. Wij willen vooral weten wat er bekend is en vooral wat er gedaan kan worden om die overlast terug te dringen.
1: Ja, we merken wel vaker, hè, overlast door de fatbikers. Dat is een grote zorg in Nederland überhaupt. Merken we in het centrum ook. Maar goed, ik kan me ook zomaar voorstellen dat het in het winkelcentrum De Herenhof, dat het daar ook voor overlast zorgt. Mensen worden daar dan aangesproken. Ja, je kunt op die beelden natuurlijk niet horen wat er dan precies gezegd wordt. Zijn daar wel meldingen van gemaakt, dat je weet?
2: Ja, volgens de melder zijn er inderdaad verschillende meldingen gemaakt. En die worden tot nu toe niet opgepakt. En dat is de reden dat hij bij ons op de lijn kwam en dat wij hebben besloten om daar vragen over te stellen.
1: Ja, krijgt die persoon die dan de melding heeft gemaakt ook een reden waarom er niks mee gedaan wordt? Of is dat gewoon dat, ja, het ligt dan bij de politie en je hoort er niks meer van?
2: Nee, dat ligt dan bij de gemeente.
1: En bij de gemeente is een melding gemaakt?
2: Ja.
1: Ja, precies. Oké, dus dan, dan hoop je daarmee eigenlijk met die vragen die je morgen gaat stellen alsnog de aandacht daarvoor te krijgen.
2: Die vragen die zijn al gesteld, hoor. Dat zijn schriftelijke artikel 40 vragen, dus die zijn al ingediend.
1: Ja, maar dat moet wel nog beantwoord worden dan.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, en dat

0: gebeurt dan morgen, toch?
1: Nee hoor, daar heeft het college dan een week of zes de tijd voor.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hooggerechtshof in Sri Lanka
4: blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd.

0: indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Ketelplein is de vertraging een kwartier. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Leidschendam een kwartier. Op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu,
2: dit is de dag.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
2: Laten we het hebben over voetbal. Hadden we het net natuurlijk ook over. Maar ja, het wereldje achter het voetbal, daar gebeurt ook het een en ander. Want bij Alphense Boys is een nieuw dagelijks bestuur aangetreden. Ronald Hendricks is de nieuwe voorzitter. En hij stapt in op een bijzonder moment. In 2030 bestaat de club 100 jaar. In welke koers wil hij met de boys gaan varen? Ronald hangt aan de telefoon. Ronald, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Kun je jezelf even voorstellen voor de personen die jou nog niet kennen? Wie is Ronald Hendricks precies?
3: Wie is Ronald Hendricks? Ronald woont ruim 40 jaar in Alphen aan de Rijn. Is getrouwd met een Alkmaarse die eigenlijk sinds haar jonge jeugdjaren al in Alphen woont. Onze kinderen zijn hier opgegroeid. Werkzaam in het onderwijs als interim bestuurder, interim directeur. Zie heel veel in het land en werk op dit moment onder andere in een opdracht hier in Alphen aan de Rijn voor de Prisma van Schoop Scholengroep. En ben aardig vergroeid met Alphen aan de Rijn. Dat heeft alles te maken met mijn schoonvader die hier ooit in de hele vroege jaren jeugdvoorzitter is geweest. En mijn kinderen zijn gaan voetballen bij Alphense Boys. En ik heb vervolgens van alles binnen de boys gedaan. En recentelijk toegetreden tot het dagelijks bestuur.
2: Ja, zo is het inderdaad. Als voorzitter. Nu heb je een heel druk programma. Heb je nog wel tijd om voorzitter te zijn?
3: We hebben onze taken heel goed verdeeld. Ja. En we zijn ook heel snel tot het inzicht gekomen dat je samen vereniging moet zijn. Dat betekent dat we heel veel mensen aan het mobiliseren zijn om of zitting te nemen in commissies. Dan wel hand- en spandiensten te verrichten in kortstondige taakjes, opdrachtjes enzovoort. En we zoeken uiteraard, maar dat geldt voor heel veel verenigingen, dus ook voor Alphense Boys, nog wel een uitbreiding in bestuur.
2: Ja, want je doet het niet alleen, zeg je al. Er zijn meerdere mensen zijn er aangetreden, althans in het nieuwe dagelijkse bestuur. Wie zit er onder andere in?
3: Wilfred de Rooij en Albert Kalkhoven. We zijn gedrieën zijn we gestart als dagelijks bestuur. Dus we hebben de taken voorzitter, secretaris, penningmeester netjes verdeeld. En wij houden, ik wil niet zeggen elk uur, maar toch wel gemiddeld 5 tot 6 keer per dag contact met elkaar om voortgang en ontwikkelingen met elkaar te bespreken. En dat doen we ook structureel in de vorm van overlegmomenten. Dus we hebben vanavond ook weer een sessie met elkaar om even te kijken van wat hebben we nu gedaan, waar staan we nu en wat hebben we nog te doen.
2: Ja, flink wat tijd wat je er toch nog per dag kwijt aan bent.
3: Het wisselt. Ik ben ook heel eerlijk, hè. Ik bedoel, werk gaat altijd voor, het gezin gaat voor. En dan is Alphense Boys, komt dan wel op 3. Maar als het nodig is, staat de boys uiteraard op 1.
2: Ja, precies. Ja, vandaar dat je ook nu even tijd hebt om met ons te praten natuurlijk. Want,
3: zeker. Ja.
2: Dat hoort natuurlijk ook bij het voorzitterschap. Je zei al, je kleinkinderen die hebben bij Alphense Boys gevoetbald. Of voetballen misschien zelfs nog steeds bij de boys. Wat is verder jouw band dan met Alphense Boys?
3: Als je kinderen voetballen, dan word je vanzelf heel snel leider. En dan word je assistent scheidsrechter. En dan moet je gaan fluiten. En dan kom je in jeugdcommissies. En dan ga je het sportweekend organiseren. Dan word je voorzitter van de klachtenvertrouwenscommissie. Dan word je bestuurslid. Dus ja, weet je, eigenlijk zie je dat als je eenmaal een beetje vergroeid raakt met de club, dat ze je ook steeds makkelijker weten te vinden voor allerlei hand- en spandiensten. Ja. En zo ook nu.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Bij de echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijking heeft, maar de uitslag klopt niet altijd. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid. Dat blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Een man uit Beuningen is tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Na een ruzie over een van de honden, het stel lag in scheiding, wurgde de man zijn vrouw. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van voorbedachte raden. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 70 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevaretsveen en Leidschendam 20 minuten extra reistijd. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Knopen de Bresseplein en Moordrecht een kwartier op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A20 richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Corona, het bestaat nog steeds, het schijnt. Want gisteren is de nieuwe coronaprikronde begonnen. Tegelijkertijd halen minder mensen een prik. En volgens Omroep West komt dat niet alleen door prikmoeheid, hè, waar we toen de tijd ook over hadden. Want ja, voor wie is die prik dan uiteindelijk dit jaar bedoeld? Waarom is die in 2026 nog steeds nodig? Ja. We bellen met Julia van Harten. Zij is van GGD Hollands Midden. Julia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, welke groepen komen dit jaar in aanmerking voor een coronaprik?
2: Dat zijn de mensen die 70 plus zijn. Mensen uit de hoogmedisch risicogroep. Mensen uit de griepprikgroep. Zorgpersoneel met direct patiëntencontact.
1: Oké, en dit is dan iets wat naast de normale griepprik extra wordt gezet?
2: Ja, klopt. De griepprik gebeurt bij de huisarts. De coronaprik doet de GGD nog steeds.
1: Oké. Hoeveel mensen gaat het eigenlijk in onze regio? Heb je daar cijfers van?
2: De doelgroep is dus kleiner geworden ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar hebben we nog ruim 102.000 mensen geprikt. Omdat de doelgroep verhoogd is van 60 plus naar 70 plus... zal dat dit jaar, verwacht men, ongeveer rond de... nou, ergens tussen de 70 en de 80.000 liggen. Maar het zijn aanzienlijk minder prikken.
1: Ja, en dat zijn dan cijfers in de regio of over heel Nederland?
2: Nee, in de regio.
1: In de regio
2: Hollands Midden, ja.
1: We maken nog veel mensen gebruik ook van de prik? Want ja, soms krijg je wel eens een oproep en er komen mensen niet opdagen omdat ze het onzin vinden.
2: De leeftijdscategorie boven de 70 maakt daar toch wel veel gebruik van.
1: Ja.
2: En de enige vraag is, wat doet de groep tussen de 60 en de 70? Die worden natuurlijk niet uitgenodigd, maar hebben hem de afgelopen jaren wel elk jaar gekregen. Gaan ze wel komen. Ze zijn van harte welkom.
1: Ja, worden zij uitgenodigd? Of is het dan aan jezelf om jezelf aan te melden en die prik uiteindelijk te halen bij de huisarts? Of bij de GGD?
2: Als je tussen de 60 en de 70 bent, dan kan je jezelf aanmelden. Want die groep mensen wordt niet uitgenodigd.
1: Nee, dus dat is dan aan jezelf om je aan te melden bij de GGD. Ja. Is dat dan inderdaad om zelf te herstellen? Waarom is trouwens die leeftijd verhoogd van 60 naar 70?
2: Omdat de Gezondheidsraad het advies heeft gegeven dat het voor mensen boven de 60, tussen de 60 en de 70, niet meer zo nodig is. Die worden er minder ziek van dan de hogere leeftijdscategorieën. Dat zijn meer kwetsbare mensen.
1: Ja, want de mensheid is wat meer resistent tegen het coronavirus.
2: Ja, klopt.
1: Oké.
2: Je kan het nog steeds oplopen. Het is er ook nog steeds. Alleen mensen worden er niet meer zo ziek van. En zijn natuurlijk al regelmatig gevaccineerd.
1: Nu worden mensen wel gewoon opgeroepen, hè, anno 2026. Is het dan ook omdat de mensen dan dat risico lopen, dat ze daar nog steeds zo ziek van kunnen worden als 6 jaar geleden?
2: Het is er nog steeds. Er liggen ook nog mensen in het ziekenhuis met corona. En dat zijn dan wel mensen die al onderliggend lijden hebben. Dus vaak ook al een andere aandoening of ziekte. Maar die kunnen er nog steeds heel erg ziek van worden. En oudere mensen zijn toch kwetsbaar. Hebben een kwetsbaardere gezondheid dan de jongeren. Het is wel nodig.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht

0: steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden korter. In de regio West staan ze onder meer nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 10 minuten vertraging. Voor Den Haag-Zuid ook 10 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Knopend Brechtseplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
4: Met nu.
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Forum voor Democratie in Alphen aan de Rijn die maakt zich zorgen. En dat doen ze over de veiligheid in Alphen. Onder andere door overlast in winkelcentrum De Herenhof. Maar ook maakt de partij zich zorgen over onvoldoende verlichting bij de Zegerplas. En morgen dan dient de fractie hierover vragen in tijdens de raadsvergadering in Alphen. En wat speelt er dan precies? Wat moet de gemeente doen? Aan de telefoon hebben we fractievoorzitter van Forum voor Democratie, Claudia Arnoldus. Goedemorgen, Claudia.
2: Goedemorgen.
1: Claudia, de overlast in winkelcentrum De Herenhof. Daar is het een en ander om te doen. Wat is er aan de hand?
2: We zijn benaderd door een inwoner die al langere tijd overlast ervaart in De Herenhof. En die heeft daar herhaaldelijk melding van gemaakt. Die is uiteindelijk bij ons op de lijn gekomen, omdat hij het gevoel heeft dat er niet veel met de melding wordt gedaan. Dus wij hebben naar hem geluisterd, we hebben beeldmateriaal bekeken. Echt probeert duidelijkheid te krijgen over wat er speelt en wie waarvoor verantwoordelijk is.
1: Ja, en
2: dus in eerste instantie heb ik de Griffie benaderd, hè?
1: Ja.
2: Om te kijken wat de burgemeester hiervan zou vinden. Want uiteindelijk is de openbare orde het portefeuille van de burgemeester. En op advies van de Griffie hebben we daar artikel 40 vragen over gesteld.
1: Ja, en die worden dan morgen in ieder geval ingediend officieel en dan hopelijk ook besproken. Wat is er op die beelden te zien? Want jullie hebben dan beelden bekeken. Wat voor overlast is er te merken in het winkelcentrum?
2: Nou, vooral dat er veel fietsen, maar ook fatbikes door winkelend publiek rijden.
1: Ja.
2: Dat mensen worden aangesproken door jongeren op fatbikes. En wij trekken vooraf geen conclusies. Wij willen vooral weten wat er bekend is en vooral wat er gedaan kan worden om die overlast terug te dringen.
1: Ja, we merken wel vaker, hè, overlast door de fatbikers. Dat is een grote zorg in Nederland überhaupt. Merken we in het centrum ook. Maar goed, ik kan me ook zomaar voorstellen dat het in het winkelcentrum De Herenhof, dat het daar ook voor overlast zorgt. Mensen worden daar dan aangesproken. Ja, je kunt op die beelden natuurlijk niet horen wat er dan precies gezegd wordt. Zijn daar wel meldingen van gemaakt, dat je weet?
2: Ja, volgens de melder zijn er inderdaad verschillende meldingen gemaakt. En die worden tot nu toe niet opgepakt. En dat is de reden dat hij bij ons op de lijn kwam en dat wij hebben besloten om daar vragen over te stellen.
1: Ja, krijgt die persoon die dan de melding heeft gemaakt ook een reden waarom er niks mee gedaan wordt? Of is dat gewoon dat, ja, het ligt dan bij de politie en je hoort er niks meer van?
2: Nee, dat ligt dan bij de gemeente.
1: En bij de gemeente is een melding gemaakt?
2: Ja.
1: Ja, precies. Oké, dus dan, dan hoop je daarmee eigenlijk met die vragen die je morgen gaat stellen alsnog de aandacht daarvoor te krijgen.
2: Die vragen die zijn al gesteld, hoor. Dat zijn schriftelijke artikel 40 vragen, dus die zijn al ingediend.
1: Ja, maar die moet wel nog beantwoord worden dan.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, en dat gebeurt dan morgen toch?
2: Nee hoor, daar heeft het college dan een week of zes de tijd voor.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. We talk a little relationship while listening to lovers spit.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut en hij hoopt daarom dat alle landen uit het hof stappen. Sancties heeft hij nog niet bekendgemaakt. De doodsoorzaak van de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is bekend. De 36-jarige actrice nam volgens de lijkschouwer onbedoeld een overdosis drugs, waaronder een extreme pijnstiller. Panettiere was bekend van series als Heroes en Nashville. Het weer droog en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen meer zon en dan maximaal 22 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog maar een paar files. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam wordt Den Haag-Zuid 5 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Laten we het hebben over voetbal. Hadden we het net natuurlijk ook over. Maar het wereldje achter het voetbal, daar gebeurt ook het een en ander. Want bij Alphense Boys is een nieuw dagelijks bestuur aangetreden. Ronald Hendricks is de nieuwe voorzitter. En hij stapt in op een bijzonder moment. In 2030 bestaat de club 100 jaar. In welke koers wil hij met de boys gaan varen? Ronald hangt aan de telefoon. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Kun je jezelf even voorstellen voor de personen die jou nog niet kennen? Wie is Ronald Hendricks precies?
2: Wie is Ronald Hendricks? Ronald woont ruim 40 jaar in Alphen aan de Rijn. Is getrouwd met een Alkmaarse die eigenlijk sinds haar jonge jeugdjaren al in Alphen woont. Onze kinderen zijn hier opgegroeid. Werkzaam in het onderwijs als interim bestuurder, interim directeur. Zie heel veel in het land en werk op dit moment onder andere in een opdracht hier in Alphen aan de Rijn voor de Prisma van Schoop Scholengroep. En ben aardig vergroeid met Alphen aan de Rijn. Dat heeft alles te maken met mijn schoonvader die hier ooit in de hele vroege jaren jeugdvoorzitter is geweest. En mijn kinderen zijn gaan voetballen bij Alphense Boys. En ik heb vervolgens van alles binnen de boys gedaan. En recentelijk toegetreden tot het dagelijks bestuur.
1: Ja, zo is het inderdaad. Als voorzitter. Nu heb je een heel druk programma. Heb je nog wel tijd om voorzitter te zijn?
2: We hebben onze taken heel goed verdeeld. Ja. En we zijn ook heel snel tot het inzicht gekomen dat je samen vereniging moet zijn. Dat betekent dat we heel veel mensen aan het mobiliseren zijn om of zitting te nemen in commissies. Dan wel hand- en spandiensten te verrichten in kortstondige taakjes, opdrachtjes enzovoort. En we zoeken uiteraard, maar dat geldt voor heel veel verenigingen, dus ook voor Alphense Boys, nog wel een uitbreiding in bestuur.
1: Ja, want je doet het niet alleen, zeg je al. Er zijn meerdere mensen zijn er aangetreden, althans in het nieuwe dagelijkse bestuur. Wie zit er onder andere in?
2: Wilfred de Rooij en Albert Kalkhoven. We zijn gedrieën zijn we gestart als dagelijks bestuur. Dus we hebben de taken voorzitter, secretaris, penningmeester netjes verdeeld. En wij houden, ik wil niet zeggen elk uur, maar toch wel gemiddeld 5 tot 6 keer per dag contact met elkaar om voortgang en ontwikkelingen met elkaar te bespreken. En dat doen we ook structureel in de vorm van overlegmomenten. Dus we hebben vanavond ook weer een sessie met elkaar om even te kijken van wat hebben we nu gedaan, waar staan we nu en wat hebben we nog te doen.
1: Ja, flink wat tijd wat je er toch nog per dag kwijt aan bent.
2: Het wisselt. Ik ben ook heel eerlijk, hè. Ik bedoel, werk gaat altijd voor, het gezin gaat voor. En dan is Alphense Boys, komt dan wel op 3. Maar als het nodig is, staat de boys uiteraard op 1.
1: Ja, precies. Ja, vandaar dat je ook nu even tijd hebt om met ons te praten natuurlijk. Want,
2: zeker.

0: Dat hoort natuurlijk ook bij het voorzitterschap. Je zei al, je kleinkinderen die hebben bij Alphense Boys gevoetbald. Of voetballen misschien zelfs nog steeds bij de Boys. Wat is verder jouw band dan met Alphense Boys?
1: Als je kinderen voetballen, dan word je vanzelf heel snel leider. En dan word je assistent scheidsrechter. En dan moet je gaan fluiten. En dan kom je in jeugdcommissies. En dan ga je het sportweekend organiseren. Dan word je voorzitter van de klachtenvertrouwenscommissie. Dan word je bestuurslid. Dus ja, weet je, eigenlijk zie je dat als je eenmaal een beetje vergroeid raakt met de club, dat ze je ook steeds makkelijker weten te vinden voor allerlei hand- en spandiensten. Ja. En zo ook nu.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het

0: Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
1: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
0: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht, een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: de platenkamer.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hey Pim.
1: Hey Pim.
2: Hey Pim.
3: Hey kerel.
4: Hey. Hoi Pim.
5: Hey Pim.
6: Hey.
7: Hoi Pim.
8: Hey, wat leuk dat je erbij bent. Welkom in de platenkamer. Na jarenlang luisteren naar alle soorten muziek, werd het tijd voor een plek waar ook alle soorten muziek voorbij komen. Een plek waar ik jou op dinsdagavond meeneem in mijn muzikale reis en mijn voorkeuren. Dus zet jouw radio harder en ga achterover zitten. Ga genieten en zoek een lekker plaatje uit.
9: Ja, goedenavond. Wat ongelooflijk goed dat je luistert op Studio Alf bij de Platenkamer. Elke dinsdagavond ontvang ik mij, Pim Meridius Nisters, samen met jou in een zaak vol met allemaal platen. En we gaan een beetje nerden over muziek. We gaan het vooral hebben over wat jij wil horen. Dit kan via 0172-515-513 of natuurlijk via Instagram met @diejongenmetkrullen. Maar zoals je al hoorde, openen we met geen enkele andere plaat dan Bittersweet Symphony. Want dat is echt een favoriet van mij. En dat is ook eigenlijk een van de allerbeste tracks om iets mee te starten. En dat zie je ook dat heel veel artiesten dat doen. Een artiest die nog wel nieuw is, helemaal anders dan Bittersweet Symphony, dat is natuurlijk niemand minder dan Olivia Rodrigo. Ja, en zij heeft een track genaamd The Cure. 4 avonden Ziggo Dome. En dan is dit natuurlijk ook Olivia Rodrigo met The Cure.

Want ja, hoe was jouw dag? Ik ben gewoon heel benieuwd. Laat dat mij vooral weten. Heb jij je rijbewijs gehaald? Ben je bezig studeren op je nieuwe schoolcampus? Of heb je gesport met je vrienden? Heb je je oma bezocht? Laat het mij gewoon even lekker weten. Dit kan allemaal via Instagram. Dat kan via @diejongenmetkrullen. Maar voordat wij dat allemaal gaan doen, wil ik jullie even meenemen naar afgelopen vrijdag. Want er kwam er een nieuw nummer uit. Het nieuwe nummer van een groep jongens. 5. Samen met een toch iets oudere man. Voor hun oudere man dan. Namelijk Robert van Hemert. Samen met de meest populaire groep op YouTube momenteel. Namelijk de Bankzitters. Ik ben gewoon heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus als je toch bezig bent om te vertellen hoe jouw dag was, laat me vooral weten wat je van deze vindt. Dit is Bankzitters met Rapido.

Jonas Brothers. I'm a sucker for you. Met Sucker for You. En daar ging al iets anders aan, maar dat gaan we zo meteen nog even bespreken. Ja, ik heb natuurlijk al aan jou de vraag gesteld. En dat was de volgende vraag, de prangende vraag.

0: Ja, want hoe was jouw dag? Ik ben heel benieuwd ernaar. Ik ga dan met jou bespreken hoe jouw dag was. En dat ga ik lekker doen. Ik heb het een en ander binnengekregen al via de Instagrams. En de eerste die dat vertelt, dat is Lisa. En Lisa die zegt, nou ja, die heeft geleerd voor de PABO-toets van de Nederlandse taal. Ja, dat is gewoon ook een hele pittige. Dat soort dingen moet je gewoon doen. Dat zijn de verplichtingen van het studeren. Teun die geeft aan, ik ben vandaag al de hele dag bezig met het leren voor de aankomende toetsweek. Want ja, het gaat gewoon hard. Je denkt al dat de eerste toetsweek nog moet komen, maar dat is ook zo. Alleen ja, school is net begonnen en we moeten daar weer mee bezig zijn. En Jeroen die heeft de barbecue nog even aangestoken. Ik kijk stiekem dan een beetje uit het raam hier. En vanuit die radiostudio, dan denk ik, dat is het ook nog niet helemaal dat weer. Maar wel lekker bezig, Jeroen. En ik zit hier vandaag echt niet alleen in deze studio. Ik zit namelijk met niemand minder dan Amon. Amon, hoe is het, jongen?
1: Ja, met mij gaat het goed.
0: Ja, er is hier een unicum. Dit is de tweede keer dat we jou vandaag gaan horen op de studiohalve. Hoe vind je dat?
1: Zeker. Hartstikke leuk. Ik heb ook zin in deze show.
0: In deze show? Ja, wat leuk dat je mee komt kijken, kerel. Ja, en ik heb de luisteraars de vraag gesteld. Maar dan moet ik jou natuurlijk ook die vraag stellen. Hoe was jouw dag vandaag?
1: Ja, mijn dag was hartstikke leuk. Ik heb, zoals je net van Pim ook al hoorde, ben ik al voor de tweede keer op de radio vandaag. Ik heb stage gelopen bij Wesley vanochtend. Als je het nou gemist hebt, morgen even luisteren natuurlijk. Dat is natuurlijk altijd een feestje, hè? Met Wesley. Verder.
0: Ja, dat is altijd een feestje. Ja, ik moet zeggen, ik doe het natuurlijk iedere maandag en je was er maandag bij. En dat is ook gewoon genieten. En wie heeft waar of niet waar gewonnen vandaag?
1: Nee, helaas niet.
0: Niet gewonnen, jij niet. Wie wel? Richard of Wes?
1: Ze hadden allebei evenveel punten.
0: Oeh, ja, dat hebben ze vaak genoeg. Nou, wat interessant. Ja, leuk. Leuk om te horen.
1: Op één lijn.
0: Ja, leuk om te horen, man. En volgens mij ben jij morgen ook nog één keertje te horen, toch?
1: Zeker, morgen ben ik er weer bij. Dus,
0: kijk, wat een gezelligheid. Wat een gezelligheid. 7:00 AM. Dus het is weer voor jou vanavond snel de paling pakken, zoals ze dat in Utrecht zeggen. En zo snel mogelijk weer naar huis toe. Ja. Want het wordt vroeg het mandje in, zeggen we dan maar. Nou ja, als je afvraagt hoe was mijn dag? Nou ja, ik ben lekker gaan sporten. Ik heb mijn dingetje gedaan. En natuurlijk de platenkamer voorbereiden. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste van vandaag. Want ik ging mijn radiodebuut maken vandaag. Wat zeg jij, Amon? Doe ik het ondertussen een beetje goed?
1: Ik vind dat je het hartstikke goed doet.
0: Kijk, dat zijn die motiverende woorden. Hey, ik heb even een vraagje aan jou. Uit welk jaar kom jij?
1: Ik kom uit 2010.
0: Jij komt uit 2010. Ken jij Fast Car?
1: Dat nummer ken ik zeker.
0: Maar ook het origineel van Tracy Chapman?
1: Dat denk ik niet.
0: Dat denk ik niet. Ik denk dat je deze versie namelijk kent. Dat is de versie van Lou Combs. Die heeft dit ooit gecoverd. De populaire van... Ja, nu de populaire countryzanger, als ik het goed vertel. En moet jij maar goed luisteren. Misschien herken je het een en het ander. Want ja, dit is Fast. Ja, dan hoor je het al, hè?
1: Ja, zeker. Gelijk.
0: Dit is Fast Car van Lou Combs.

Fast Car. Van niemand anders dan Luke Combs. Ja, banger van een track. Banger van een track. Dat kunnen we stellen. Dat is...

niks aan gelogen. En dan gaan we natuurlijk door naar het volgende. Want het is natuurlijk 7:30 en dat betekent dat wij door 7:30 gaan we natuurlijk door naar het verkeer. En de verkeersinformatie is voor nu heel positief, want er zijn geen files of dergelijkheden gemeld in de regio rondom Alphen aan de Rijn. Reis je met het NS, heb je ook hetzelfde verhaal. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld binnen de regio. Dus dat is alleen maar fijn. Je kan gewoon lekker doorrijden. Dat betekent voor ons dat we lekker door kunnen naar het volgende stukje van de show. Want dan vraag ik jou om even er lekker voor te gaan zitten. Want je hoort het al, een piano. En dan kan het alleen maar betekenen dat sommige nummers hoef je maar één keer te horen. En dan word je meteen teruggebracht naar een bepaald moment. Een vakantie, een avond met vrienden of een hele oude liefde die je zeer heeft gedaan of die je goed heeft gedaan, waarvan je hebt geleerd, het zij zo. Maar muziek heeft gewoon de kracht en de bijzondere kracht om een herinnering te kunnen opslaan die jij al lang was vergeten. En juist dat gevoel zit hem in een heel sterke plaat. En dat kan ook voor de volgende betekenen. Want de volgende plaat gaat over spijt, over het terugkijken op een relatie en beseffen dat het misschien niet, dat je er misschien niet alles aan hebt gedaan en dat je er niet alles voor hebt gedaan om het, het beste eruit te halen. En denk je achteraf, had ik me vaak mezelf maar wat vaker laten zien en had ik wat meer voor die persoon kunnen betekenen. De artiest die dit volgende nummer heeft ook gemaakt staat gewoon echt bekend om zijn veelzijdigheid. En daarmee verklap ik het eerste, want het is dus een mannelijke artiest. Hij staat bekend om zijn funky pop en zijn grootste danshits. Dan heb ik het over nummers als Uptown Funk. En iedereen kent die. Maar hij weet ook de kleine kwetsbare momenten te creëren. En dat kan hij als geen ander. In dit geval gaat het over een man die beseft dat hij zijn geliefde te weinig heeft aandacht gegeven. En hij zingt over hetgene dat hij anders had moeten doen. Hij had bloemen moeten kopen, haar hand vast moeten houden en haar moeten laten weten dat zij belangrijk voor hem was. Misschien heb ik nu al een beetje verklapt. Ik heb de titel van het nummer zelfs al genoemd. En als je deze piano hoort, dan weet je hoe laat het is. Het nummer stond in 2012 op zijn album Unorthodox Jukebox en is een wereldwijde hit. When I Was Your Man van Bruno Mars.

0: met Come Back and Stay. En daarvoor hoorde je Bruno Mars met When I Was Your Man. Hey Amon, ik heb een vraagje aan jou. Als ik de namen zeg, Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice, Ginger Spice en Posh Spice. Heb jij een idee waar dit dan over gaat?
1: Spice Girls.
0: Oh, zo! Ja. En jij kwam uit het jaar 2010, hè?
1: Zeker.
0: Oh, dus dan weet jij dat wat dat is. Want dat is natuurlijk een girlband. Een van de grootste girlbands aller tijden. Later in de show heb ik nog een girlband voor je. Maar jij kon binnenlopen. En bij de ochtendshow hebben we natuurlijk de rubriek. Het Rad van Fortuin. Ja. Is geweldig. Nou heb ik altijd een rubriek die mij het favorietste is. En dat is de rubriek Boy-Girlband. En we hadden het er even over. En nou heb ik aan jou een vraag. Want dit zijn bijnamen van de Spice Girls. Ja, welke bijnaam heeft nou Roxy Dekker eigenlijk? Weet jij dat toevallig?
1: Ik luister nooit Roxy Dekker.
0: Jij luistert nooit Roxy Dekker. Maar dat is wel iemand van jouw generatie. Natuurlijk een hele... Ja, de Johan Cruijff Arena verkoopt ze uit.
1: Ja.
0: Want ik weet dat dus toevallig wel. Dat is dus Roxy Ro.
1: Oh, ja.
0: Roxy Ro op je beeldscherm. Ja, dat vond ik nog wel geinig om te luisteren. Maar jij luistert daar helemaal niet naar.
1: Nee.
0: Maar wat is jouw muzieksmaak een beetje?
1: Ja, ik ben niet zo goed in genres uit mijn hoofd. Maar...
0: Artiesten? Wat luister je graag?
1: Artiesten? Coldplay vind ik heel cool.
0: Heel vet, heel vet.
1: Ja, verder... wat is nog wel een toffe artiest? Stromae vind ik ook wel vet.
0: Heel vet. Ik kan er geen woord van verstaan, maar ik vind dat heel cool.
1: Ja, dat zijn wel meteen een beetje mijn twee favo, denk ik.
0: Ja, dat is wel leuk om te horen. Nou ja, zoals ik al zei dus, bij mij is het boy-girl-band een beetje. En waarom ik dus de naam Spice Girls vroeg, dat kan natuurlijk geen toeval zijn. Dat heeft namelijk te maken met de track van de Spice Girls, Wannabe. En dat is ook nog eens de volgende, die jij lekker hier gaat horen op de platenkamer. Dus geniet van de Spice Girls, Wannabe.
2: Yo, what's

Zo, daar ging even het een en het ander verkeerd. Excuus, is ook mijn eerste keer op de radio. Maar dan gaan we gewoon lekker door naar de volgende rubriek. Dat is namelijk geen eentje ander dan deze.

0: straat.
1: Dans
2: favoriete liedje.
1: Jij hebt een liedje. En jij hebt een liedje uitgekozen. Wat is jouw favoriete liedje?
3: Zeker. Ik vind één van mijn favoriete liedjes, want ik heb er meer, uiteraard. Veel meer. Dat is mijn leeftijd ook. Maar ik vind Paloma Faith geweldig.
1: Oké, en hoezo dan?
3: Nou, Paloma Faith met Everything is Changing. Het was met de voetbal 2014 dat ik ermee kennis maakte. Maar het is een geweldig nummer. En

0: Eigenlijk is het een nummer wat nog steeds van toepassing is. Alles verandert en je moet gewoon mee veranderen of je wil of niet.
1: En wat vind je dan zo lekker aan de muziek? Is het gewoon uptempo of is het een beetje traag?
0: Maar nee, het is zeer uptempo. Het is heel, heel erg uptempo. Maar het is ook, het danst lekker, het doet lekker. Het is een onwijs, als iemand de kans hebt, ga even de clip opzoeken op YouTube. Helemaal geweldig. En aan de clip zit ook het grapje aan het eind. Hij eindigt met twee mannen op de bank. En dat is de producer en de, dat weet jij dan weer hoe zo iemand heet, degene die het liedje geschreven heeft. Dus de schrijver en de producer eindigt ze mee op de bank. En het is echt heel erg leuk. Vrolijk.
1: Oké, okay, hartstikke leuk. Er is ook nog een leuk verhaal erbij. Dan denk ik dat we die maar eens moeten gaan draaien.
0: Helemaal goed. Doe je ding.
2: Ja, wat een goed verhaal voor deze plaat. Change van Paloma Faith. Ja, het doet mij in ieder geval ook heel veel goeds. Het WK 2014. Vraag ik even aan jou, Amon. Het WK 2014. Kan je daar je iets van herinneren? Of was jij toen dus 4 jaar oud en nog veel te jong?
3: Ik kan me er niks van herinneren. Maar ik weet nu wel weer wat dingen meer ervan.
2: Ja, snap ik. Nou ja, voor mij is het dus een beetje Robbe Snijder van Persie. Memphis Depay, die kwam helemaal, die brak door dat jaar. Ging naar United, gefaalde carrière wat dat betreft. Als ik dat zo mag zeggen. Maar het geinige is dat het voor mij een magische tijd is. Ja, en dan kan je niks anders doen dan gewoon die track gewoon lekker afspelen. Dit is Paloma Faith. Met Changing. Bij de platenkamer. En dat allemaal op Studio Alphen.

Ja, je hoort hier in de platenkamer eerst Paloma Faye met Changing van het plaatje van de straat. En daarna Dave Bowie met Let's Dance. Je kon vandaag, net zoals alle andere dagen, gewoon weer lekker stemmen op jouw favoriete plaat. Op hetgene wat jij het allerleukst vindt, op hetgene de plaat waar jij fan van bent. En een van die platen kon jij dus kiezen via mijn Instagram, @diejongenmetkrullen. We zijn nog niet klaar met stemmen. Je hebt nog keuzes, je hebt nog mogelijkheden. En een van de mogelijkheden is natuurlijk... One Direction.

0: Ik ben in ieder geval heel benieuwd waarvoor jij gaat kiezen en waarvoor je zou willen gaan. Amon, als jij dit zo hoort, wat is denk je de rubriek, wat is de keuze van deze week geweest?
1: Zo, het is wel moeilijk. Het zijn allemaal topnummers.
0: Ja, het zijn topnummers, maar de rubriek is natuurlijk één dingetje. En dat zijn niemand minder dan ja, boybands natuurlijk. Ja. De boy-girl band. Voor welke zou jij gaan?
1: Ik, ja. Het zijn echt topnummers allemaal. Ik denk het eerste nummer wel.
0: De eerste, de old school One Direction.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd. Wie niet zo oldschool is, is de volgende artiest. Want dat is Sabrina Carpenter met Taste.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
2: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal...

0: Wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: de platenkamer.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Ja, wat lekker dat je er nog bent. Wat gezellig dat je er nog bent. Ja, wat leuk je bent blijven hangen in de platenkamer. De plek waarin wij muziek, albums, nieuwe tracks, oude tracks, alles wordt eruit getrokken. Alles haal ik uit de kasten en overal vandaan. Heb jij al gestemd op snackbakje? Dat kan nog steeds, want we zijn nog niet klaar met het snackbakje. Ik zal zo meteen de keuze even laten horen, maar ik zal je eerst even laten weten waar je dat kan doen. Want dan kan je dat tussen

door lekker luisteren. Dat is Die Jongen Met Krullen op Instagram. Daarop kan je mij meteen volgen en dan kan je meteen eventjes stemmen op dat, ja, dat felbegeerde snackbakje. Ik heb het al besproken, het is één categorie. Eén wat jongere band, namelijk One Direction. De andere band is heel oud, dat is namelijk The Backstreet Boy. Zeg ik het goed? Nee, ik zeg het voor mij verkeerd, maar daar gaat het niet om. En dan hebben we natuurlijk de Jonas Brothers. Die hebben een keer een pauze gehad en zijn later teruggekomen. Maar zal ik je gewoon anders even laten horen wat de mogelijkheden zijn vandaag?

Want ga je voor One Direction? Of ga je voor deze mannen? De Jonas Brothers.

Ja, ik ben dus heel benieuwd waarvoor jij kiest vandaag. Laat het me dus vooral weten. Dit kan allemaal via mijn Instagram. @diejongenmetkrullen. En misschien hoor je dan wel wat die felbegeerde tijd van de tienermeisjes. Iedere generatie heeft er een. Een boyband. Welke gaat het winnen? Welke wint het in de platenkamer vandaag? Laat het mij dus weten via @diejongenmetkrullen. Maar voordat wij verder gaan naar wie het snackpakje uiteindelijk gewonnen heeft, gaan we eigenlijk doen waar deze platenkamer echt voor is bedoeld. Want wat je nu hoort, dat is iets totaal anders dan wat we gaan doen. We gaan namelijk een meneer luisteren die ja van hit na hit na hit. Het is een artiest die in een platenkamer en in mijn platenkamer echt niet ontbreekt. Het is namelijk de King of Pop. Hij heeft al heel veel hits op zijn naam staan, maar hij heeft in mijn platenkamer misschien wel één van de mooiste plekjes die er bestaan. Want zonder deze track, had de muziekindustrie er gewoon anders uitgezien. Dat kunnen we gewoon stellen, dat is een feit. Deze track staat namelijk op het album Thriller, waar hit na hit na hit op staat. Maar eentje in het fel begeert kunnen we natuurlijk stellen, en dat is de volgende. Vaak kun je het al horen aan het begin van het nummer. En bij deze weet ik het zeker dat je hem ook herkent. Dit is namelijk niemand anders dan de King of Pop hemzelf. Met een banger genaamd Beat It. Bij de plaatkamer.

0: Ja, Ed Sheeran met Shape of You. Hey, eerst is Ed Sheeran Shape of You. En daarvoor hoorde je Michael Jackson met Beat It. Gisteren in de ochtendshow heb ik het hier op Studio Alpha verteld. Ik heb het hier weer bij gezet. Een leuk feitje. De drie meest bekende personen in de geschiedenis van de mensheid. Dat zijn dus personen waarvan we weten dat ze hebben geleefd. Dat zijn, nou ja, ten eerste Jezus Christus. Dat is de man. Die is de meest bekende persoon. Maar wie denk je dan dat als tweede komt? Dat is gewoon niemand anders dan dus Michael Jackson. Die staat gewoon als nummer 2 op de lijst van meest bekende personen op de wereld. Ooit in de geschiedenis van de mensheid. Ja, ik vind dat een bizar feitje. Dat is iets wat je gewoon even moet weten. Naar mijn mening. We hebben het vandaag over heel veel muzieksoorten gehad. En nou heb je een soort spelletje, dat heet FIFA. Tegenwoordig heet dat anders, dat heet FC. FC staat dan voor voetbalclub. En ik zit hier met iemand, dit is dus Amon in de studio. En dat is gewoon een wat jongere gozer. En ik vroeg aan hem, ja, speel je wel eens FIFA? En toen gaf jij het antwoord, Amon.
1: Ja, ik speel wel eens FIFA.
0: Jij speelt wel eens FIFA. Nou ja, ik ook. Alleen, ja, voor de FIFA-spelers onder ons. Want ja, het heet dus officieel FC. Maar goed, iedereen doet nog FIFA. Die kennen allemaal wel, als je dat menu opstart, dan heb je dus een tracklist. En die tracklist is altijd een heel ding. Hij is voor afgelopen week voor de FIFA-titel 27 alweer gereleased. Ja, en de voetballers onder ons hebben allemaal van die bepaalde tracks, die herken je. Bijvoorbeeld On Top of the World van Imagine Dragons, FIFA 13. Dat soort dingen die ik gewoon weet. Nou ja, The Shape of You van Ed Sheeran, FIFA 16. Dat zijn dingen die ik gewoon weet uit mijn hoofd. Daar is ook een deel van mijn muzieksmaak echt wel gevormd. Maar ik vroeg dus aan Amon van, hey, wat is jouw favoriete FIFA-track? En jij kwam toen met het antwoord.
1: Ik vind, bij FIFA dan denk je altijd gelijk aan The Nights van Avicii.
0: The Nights van Avicii. Ja, wie niet? Dat is gewoon, ja, dat vind ik een hele goede keuze. Voor mij is het dus een wat andere. En daar heb ik eigenlijk ook best wel een leuk verhaal over. Want, ja, ik neem je gewoon even mee naar het jaar 2006. Amon, jij was er toen helaas nog niet. Maar goed, dat terzijde. Want het volgende nummer, dat is je direct eentje waar je bij je denkt bij naam. Ik heb een flauw idee. Want als ik jou de naam zeg Pieter, Björn en John. Zegt dat jou wat dan, Amon?
1: Zeg maar helemaal niks.
0: Nee, mij eigenlijk ook niet op het eerste oog. Maar wat het me wel zegt, is daar moet ik naar gaan kijken. Want binnen een paar seconden bij deze track denk je van, het is die. Dat weet je gewoon dan direct. Dat voel je gewoon. Want dit fluitdeuntje, dat wat in dit nummer zit, dat herkent iedereen wel. Dat is niet meer weg te denken uit popcultuur. Daar zijn zij mee begonnen. Het nummer werd wereldwijd bekend. Mede dus dankzij dat aanstekelijke melodietje. Maar eigenlijk omdat een hele generatie voetballiefhebbers dit nummer een extra betekenis heeft kunnen geven. Want het zat namelijk in FIFA 08. En ik ken het ook al te goed. Want dit nummer stond op die soundtrack van dat jaar. En laten we eerlijk zijn, muziek uit FIFA is soms minstens zo belangrijk dan het voetbal zelf. Want urenlang die wedstrijden spelen is heerlijk. Transfers soms regelen. En dan lekker bezig zijn je favoriete club naar de Champions League winnen. Ik heb het ook ooit een keer gedaan. PEC Zwolle. We stonden in de Champions League finale en we hebben hem gewonnen. Maar ja, als je je PlayStation aanzet, dan hoor je wel gewoon banger na banger na banger. En dat is minstens zo belangrijk. En dit nummer is zo'n prachtig voorbeeld ervan. Hoe een Zweedse band, een simpel fluitje, een nummer een jaren later nog gewoon populair weet te houden. Want het geeft gewoon een nostalgisch gevoel. Ik denk dat iedere jongen van 23 jaar oud, sorry Amon, jij bent dat niet.
1: Nee.
0: Maar iedere jongen van 23 jaar oud en rond die leeftijd, die herkent dit nummer wel. Want voor iedereen is dit gewoon zo'n geluid. Dat klinkt lekker. En als je dit hoort, ja, dan zie je Ronaldinho, dan zie je Messi, dan zie je Cristiano Ronaldo, maar ook Thierry Henry en al die jongens. En dit fluitje,
1: oh, die ken ik zelfs.
0: Ja, die is goed. Dit is Young Folks van Pieter, Björn en John.

Zoals ik altijd in die ochtendshow zeg. Banger. Gewoon een banger. Young Folks van Peter Buren en John. Ja, hey, wat lekker dat je nog bent blijven hangen hier bij de plaatkamer. Gezellig, kom er nog even bij. Kom je net uit je werk of uit de file zetten of iets anders. Kom er lekker.

luisteren. In deze show neem ik je mee door van alles en nog wat. Mijn platenkamer. Ik neem je mee door soms een beetje iemand anders platenkamer. Door gesprekken te voeren erover. En het leuke van eigenlijk een platenkamer is dat het van alles en nog wat heeft. En het leuke ervan is dat het over alles en niets kan gaan. Alleen soms wil je het ook een beetje gekaderd houden. En daar is soms een rubriek heel belangrijk voor op de radio. En een rubriek die we dan hebben is het snackpakket. Want heb je zo'n track, heb je dat altijd wel een beetje, dan heb ik vooral namelijk track in muziek. Ik ben iedere dinsdagavond alle koektrommels aan het overtrekken, snoepkastjes overhoop aan het halen. En dan hoor je me gewoon af en toe roepen, boven om wat te snacken! Want ik heb gewoon altijd zo'n ongelofelijke honger. Want dat is gewoon een prachtig snackbakje wat ik heb. Maar ik heb dus de gezondere versie ervan, want ik heb een snackbakje waar gewoon muziek in zit. Iedere dinsdag met de meest fantastische platen erin. Elke week opnieuw aangevuld met jouw suggesties. Dit kan je achterlaten via 0172 515 of 153. Of via mijn Instagram, dat is @diejongenmetkrullen. En daarin kan je mij gewoon even vertellen van ik wil graag dit horen of dat horen. En vanavond had je de keuze uit een categorie waar iedere generatie tienermeisjes wel ooit voor is gevallen. Het zijn namelijk boybands. Of girlbands, maar deze keer zijn het boybands gebleven. En mijn favoriete boyband aller tijden zit ertussen. Ik heb stiekem mijn voorkeur, maar dat ga ik je zo meteen vertellen. Want we gaan eerst even horen wat de keuzes ook weer waren. Ga je voor One Direction?

Ja, en als je het nog niet zeker weet, dan heb je de keuze kunnen maken. Ik hoop dat je een goede keuze hebt gemaakt. En ik pak de stemmingen erbij van vandaag. En dan is het met 50% winst, 17% voor de andere en 33% voor nog de andere keuze. En de keuze is met 50% gevallen op One Direction, What Makes You Beautiful.

This ain't no heartbreak anthem. Ja, wat een banger. Ongelooflijk goed nummer, Little Mix. Dat waren eigenlijk de twee bekende boybands en girlbands uit die tijd van 2010 tot 2016. Little Mix iets langer doorgaan, tot 2018 ongeveer. Beide ja, producties van de enige echte Simon Cowell. En daar staan ze gewoon heel bekend, omdat dat doen ze hartstikke goed. Maar ik neem je even mee, want... Het ging even fout bij mij in de studio, maar verder... ze zijn dus heel bekend daarom. Maar ik neem je ook even mee naar de volgende artiest, dat is Tucker Carlson. Hij staat namelijk bekend om zijn denimwear. Je hoort hem op de achtergrond met zijn nieuwe album. En dit is Joy van Role Model.

Complete Mass van 5 Seconds of Summer, de Australische band. Ja, wat doen ze dat toch goed? Luke, Michael, Callum en Ashton van dus de Australische band 5 Seconds of Summer. Groot fan persoonlijk, het is dus ook mijn platenkamer. Dus ik speel de platen die ik het allerleukste vind. Ja, en we hadden het daarvoor even over Tucker Carlson, role model, ook al genoemd. En dan had ik het stukje van Joy, liet ik je luisteren. Ja, en toen ging er van alles hier mis achter de schermen. Dus die heb jij nog steeds te goed van mij. En dan wil ik dat je even luistert naar het volgende onderdeel.

dit is gewoon echt heel goed. Ik kan hier dus echt van genieten. En soms heb je een liedje dat gewoon niet heel goed werkt. Is ondertussen ook een trend. Dat noemen we TikTok-liedjes. Ik vind het helemaal niet erg. Dus ik geniet ervan. Maar ik wil met jou ook nog even het een en het ander bespreken over het nieuws. Want na chaos met het busvervoer bij Qbuz moet de provincie snel verbeteringen doorvoeren. De provincie liet onderzoeken wat er mis is gegaan met de overgang van Arriva naar Qbuz. En daar ging gewoon het een en het ander mis. De evaluatie staat dat het verstandig is om busstallingen provinciaal in beheer te gaan nemen. En nieuwe concessies in de zomer te laten beginnen in plaats van in de winter. Zo ongeveer alles wat er mis kon gaan, ging er ook echt mis. Vertelt ook de provincie. Toen Qbuz in 2024 moest beginnen aan het busvervoer in de Bollenstreek en de Leidse-Goudse regio, was het personeelsbestand niet op orde en waren er weinig bussen geleverd voor leveranciers van de leveranciers. En de stalling van de bus bij behorende elektrische punten waren ook niet gereed. En het bleek allemaal een hoofdpijn dossier te gaan worden. En dat moet je niet hebben. Verder in het nieuws, want ja, het is en blijft natuurlijk de platenkamer. Zojuist bekendgemaakt, de meest populaire vrouw van dit moment, Taylor Swift, heeft bekendgemaakt dat zij met een nieuwe single gaat uitkomen op 25 september. En dat is dus al aankomende vrijdag. En de single heet Patient Zero. En ik ben heel benieuwd. Meteen staat er ook onder vermeld, je kan het ook pre-orderen. Want goed, Taylor zou Taylor niet zijn als er ook een vinyl uitgebracht kan worden. Nou, ik als vinylliefhebber en vinylspaarder vind dat ook helemaal leuk en helemaal prima. Dus ik ben heel benieuwd wat daar gaat van komen. Maar dat hoor je natuurlijk gewoon volgende week in de platenkamer. Wat je niet volgende week hoort in de platenkamer, want er zijn natuurlijk nieuwe liedjes weer gewoon, is het volgende. Dat is deze, mevrouw. Misschien draai ik volgende week het anders, maar deze week doen we gewoon even Superstar van Roxy Dekker. Want ja, dat is ze gewoon. Zij is een superstar.

Lean in. Kiss me. En dat allemaal op Studio Alpha. Top track. En dan gaan we lekker door naar de volgende. Want dat is niemand minder dan Maxime Nightingale. Right back from where we started from. Ongelofelijke trend op TikTok.

0: Right back where we started from, hier bij de platenkamer. Wat leuk dat je nog even bent blijven hangen voor het laatste gedeelte van de platenkamer. En het is dus ook wel echt ook een beetje mijn platenkamer. Het heet niet per se zo, maar dat is het een beetje wel. En ik ben heel benieuwd als ik tegen jou zeg, en je bent aan het luisteren, een soort klein spelletje om er even van te maken. 10 avonden Johan Cruijff Arena, dat verklaart misschien al wat. Als ik zeg dan 12 avonden Wembley Stadium, als ik daarna zeg 5 avonden Sao Paulo. Als ik daarna tegen je zeg, dan nog eens even 5 avonden Mexico City. En als ik dan tegen je zeg 30 avonden Madison Square Garden. Weet iemand dan waar ik het over heb? En dan kijk ik even naar Amon. Weet jij dan waar ik het over heb?
1: Zo.
0: Dat is een moeilijke.
1: Ja.
0: Dat is een moeilijke. Ja, dat kan er eigenlijk dus maar eentje zijn.
1: Laat er maar eentje zijn. Madison Square Garden, waar ligt dat?
0: Dat is in New York City.
1: Oké. Ja.
0: De Verenigde Staten.
1: Ja, dat is moeilijk.
0: Het is een hele moeilijke. Eigenlijk ook weer niet. De fans zullen het weten. We hebben nu eigenlijk al er 3 in deze hele show nu gehad. Die van dat universum zijn. We hebben namelijk de eerste gehad. Dat was 5 Seconds of Summer. Toen kwam... We hebben eigenlijk 4 gehad, zie ik nu te denken. Toen kwam nog erachteraan Little Mix. En toen hadden we One Direction. En die beste man, waar ik het nu over ga hebben, die heeft in die band gezeten. Durf je dan te zeggen, Amon, waar ik het over heb?
1: Harry Styles.
0: Dat heb jij goed gezien. Er zijn namelijk 5 gasten. En wat er zo bijzonder aan maakt, dat die 5 gasten, alle 5, ja, een succes zijn. En dat gebeurt niet uit boybands. NSYNC, alleen Justin Timberlake. Backstreet Boys, eigenlijk geen één. Take That, Robbie Williams. Uit boybands komt eigenlijk niemand succesvol. Of 1, maar niet alle 5. En het bijzondere van One Direction is dat alle 5 konden een Ziggo Dome vullen. Met nadruk op konden. Want helaas is Liam Payne natuurlijk 2 jaar geleden overleden. Maar...

Deze man heeft zelfs breekt record na record na record. En de vaste luisteraar van de ochtendshow, je weet ondertussen dat ik groot fan ben. Want ik ben hem deze tour van de Together Together Tour 4 keer wezen opzoeken. En ik ga het waarschijnlijk weer doen. Maar ik wacht nog even om het portemonnee, om het geld in de portemonnee te houden. Want ik blijf toch een student. Maar het ding is dat ja, hij heeft iets wat hem heel bijzonder maakt. En dat maakt hem heel cool. En dat vind ik ook dus bij het volgende nummer. Want het volgende nummer is van ook dus Harry. Wat minder bekend. Dus daarom is het dus ook echt de plaatkamer. Want ik haal er eentje uit het album eigenlijk. Je kan het eigenlijk zien als een albumtrack. Wat we doen in de ochtendshow bij het Rad van Fortuin. Dit nummer is pop. Gaat over heel veel. Maar het gaat eigenlijk ook over mannelijke gemeenschap. En hetgene wat er allemaal bij past. Alleen dan man tot man. En dat maakt wel een bijzonder verhaal. En wat het helemaal cool maakt, is dat dat in een tijd waarin we het dus ook maandag over hadden gehad, dat homoseksualiteit in Nederland steeds minder wordt positief wordt benaderd. Is dit een track die, denk ik, alleen maar goed en mooi daar tegengas tegen kan geven. Dit is namelijk geen een andere track dan Harry Styles met Pop. En ik raad je aan om dit gewoon in volle aandacht te luisteren.

0: Harry Styles. Met Pop. Banger van een track. Zoals ik al zei, ik ben er toch 4 avonden geweest. En Amon, jij zei dat je er ook 1 keertje was geweest. En we hebben het er buiten de uitzending even over gehad. Helaas eindigt de uitzending hier ook. Wat vond je ervan?
1: Ja, ik vond het heel leuk.
0: Mooi man. Ja, ik ook. Ik heb genoten. Ik hoop dat jij als luisteraar er ook van hebt genoten. Ondanks de foutjes, ondanks de beginnersfouten die er zijn gemaakt. Hoop ik dat je ervan hebt genoten. En dan rust er nog maar 1 ding te doen. En dat is het volgende.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
3: Het is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
2: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
3: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
2: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd diensten op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.
3: Anything she needs, she can call me. Don't worry about it, that's my seat, oh, that's all me.

0: Kalven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.